0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Wandstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

En dan zijn we dan weer. Een hele goede morgen. 9:08. Een grijze start van je weekend. Maar dat gaat veranderen. Het is namelijk volop zomer in Nederland. Op veel plaatsen is de vakantie begonnen. De schoolvakantie wel te verstaan. Misschien moet je zelf nog 1, 2, misschien wel 3 weken werken. Voordat je ook zelf daarvan kunt gaan genieten. Het zomergevoel is er in ieder geval niet minder om. Jesse J. Domino hoorde je. Dat was de eerste na het nieuws van 8:00. Later dit uur nieuws uit de Achterhoek natuurlijk. Jeanette Smit schuift daarvoor aan. Dat is wel een reminder. Zelfs de zomerfeesten. Volgens mij heet dat nog steeds zo, hè? Ja, het hele weekend. Zaterdag 11 en zondag 12 juli. Betekent dat ik Jeanette nog wel even moet appen dat ze de auto ergens anders moet gaan zetten. In dit uur dit en dat van alles wat krijg je natuurlijk ook het nieuws uit de andere media. En de weerupdate met weerman Gerrit Vossers met de zomerse weersvooruitzichten. De muziek is natuurlijk gevarieerd. Nederlandstalig ontbreekt hier niet. Jan Smit en Op weg naar geluk krijg je nu.

kan ontzettend goed zingen. Laura Pausini, La Solitude ineens, had er grote successen mee. In de jaren 90 in Italië, hele grote ster. Deze dame, je hoort ook Suzy Quattro al een If You Can't Give Me Love. En hier is de man die garant staat voor zwoele zomernachten. Sluit de kermis in Hengelo morgenavond af. Zondag 12 juli dan. We hebben het over Rutger van Barneveld. Nummer 2 in de top 40, zwoele zomernachten.

Straks in het regionieuws besteden we aandacht aan het nieuwe college van de gemeente Bronckhorst. Kerstfest deze week bekendgemaakt wie daarin zit. Je hoort het straks hier bij Radio Ideaal. Je hoort ook al de Eurythmics en There Must Be an Angel. En sneller nu het smoor verliefd.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: sneller was dat. Smoorverliefd. 8:58, de hoogste tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En daarvoor is Jeanette Smit ook aangeschoven. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en griffier werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethoudersvoordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken.
0: Het nieuwe college van Bronckhorst is donderdag in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces geïnstalleerd. Voor het eerst in de gemeente gaan er vijf wethouders aan de slag. Onder leiding van burgemeester Patrick van Domburg gaan 4 nieuwe wethouders en 1 zittende wethouder de komende 4 jaar aan de slag met de uitvoering van het coalitieakkoord. Gemeentebelangen Bronckhorst levert 2 wethouders, de andere partijen Pro, VVD en D66 elk 1. Robert van Velsen van GBB krijgt energietransitie in zijn portefeuille. Ook wonen en de opvanglocaties zijn een onderdeel van zijn pakket. Daisy van Gils is de tweede wethouder vanuit die partij. Nieuwkomer Paul Inberg van Pro krijgt onder andere landbouw en vitaal buitengebied onder zijn hoede. Hans Puik van de VVD keert terug. Hij houdt zorg. En Martin Freuberg van D66 maakt het nieuwe college compleet.
1: Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Ter Borseweg met de Stationsstraat in Doetinchem. 2 vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf viel te slaan. Mogelijk zag de bestuurder de 2 fietsters over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. 1 van de fietsters werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto.
0: Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dat zijn Matthijs Rutger en Tim Hakvoort geworden. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de 2 jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar voor een bezoek. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berendsen, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Hij is initiatiefnemer voor de platpraatlessen voor basisschoolkinderen. Die worden gegeven aan kinderen uit de groepen 5 en 6. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Waar is het weer gebleven? Nou, we gaan eens even kijken of Gerrit Vosses er is.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die begint grijs, maar geleidelijk aan komt de zon erdoor. En vanmiddag hebben we flinke zonnige perioden. Het wordt ook weer een warme dag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar tropische waarden van 30 tot 31 graden. Vanavond is het dan ook nog lange tijd warm. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. En morgen hebben we ook een dag met flink wat zon. En ook wel wat sluierbewolking. Maar verder blijft het droog en dan wordt het ook tropisch warm met 30 tot 32 graden. Na het weekend voorlopig weinig verandering. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ook altijd nog kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer. Wel neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe en zal het drukkend warm aan gaan voelen in de loop van de week. Eind van de week neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En dan wordt de temperatuur, de heetste temperatuur, de hoogste temperatuur, wat verjaagd. En dan komen we uit volgend weekend op 25 tot 26 graden.

Eternal and Don't You Love Me. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. Straks aandacht wat de andere media schrijven. En natuurlijk krijg je het volgende het belangrijkste sportnieuws. Want de sportkenner van de omroep is ook weer op zijn plek. Dat is natuurlijk Jesper Giesen. En je hoort...

0: gemaltraiteerde ekster. Ik heb van het hele bord nog nooit gehoord. Die voorzichtig in een plastic doos wordt gelegd. En vervolgens liggen daar in die dierenambulance ook nog 2 jonge meeltjes. Een aangevallen stadsduif, een halsbandparkiet en een kou. En dat terwijl ze zich daar grote zorgen maken bij de dierenambulance. Want met een grote kans op een nieuwe hittegolf begin komende week halen de dames herinneringen op aan de code rood van 2 weken geleden. En vooral zangvogels zijn extreem vatbaar voor oververhitting. Dat is de uitleg die erbij hoort. Dat vertelt Andreas Noord vandaag in de Volkskrant. Vogelonderzoeker aan de Universiteit van Lund in Zweden. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de hittetolerantie van vogels. Wil je meer over weten? Je leest het vandaag in de Volkskrant.
1: Gaan we naar het AD, want terwijl Europa de oorlogseconomie van Poetin wil slopen, draaien de Spar-supermarkten in Rusland gewoon door. Onder de vlag van het Nederlandse bedrijf worden zelfs nieuwe winkels geopend en zijn spullen te koop die op de sanctielijst van de EU staan. Spar zegt niet onder de contracten uit te kunnen, maar de experts zetten daar grote vraagtekens bij. En een uitgebreide analyse daarvan lees je vandaag in het AD.
0: En dan gaan we eens even naar de Telegraaf. Kassen tot zover het oog reikt. En heel veel witte nummerborden. Poolse, Oekraïnse, Roemeense en Litouwse. Druk in het Westland, maar de gemeenteraad, waar de gemeenteraad geen ruimte meer ziet voor asielopvang en weigert mee te werken aan de spreidingswet. En die strijd is zeker geen gelopen race. In het centrum van Naaldwijk, een van de dorpen in het Westland, tegenover de Jumbo, vind je zelfs een Poolse supermarkt. Maar veel inwoners van de Westlandse dorpen zijn al arbeidsmigrant. Ze werken bijvoorbeeld in de glastuinbouw. De wethouder van asielzaken heeft de gemeente inmiddels op het matje, is door de politiek op het matje geroepen. Bij asielminister Bart van der Brink, maar de oppositieleider in de gemeenteraad heeft al gezegd geen enkele toezegging te willen doen als het gaat om het huisvesten van nieuwe asielzoekers.
1: Dan gaan we naar Trouw. Afghaanse vrouwen zijn van allerlei beroepen uitgesloten door het Taliban-regime. Maar toerisme biedt juist kansen. Ja, een vakantie naar Afghanistan is niet het meest voor de hand liggend. En al helemaal niet voor vrouwen. Het Taliban-regime heeft de grootste beperkingen aan vrouwen opgelegd in de wereld. Zij krijgen na de basisschool geen onderwijs. Kunnen veel beroepen niet meer uitoefenen. Mogen zonder mannelijke begeleider nauwelijks de straat op. En zijn buitengesloten van allerlei openbare ruimtes. En toch organiseert een jonge vrouw, die Trouw telefonisch sprak, toeristische reizen voor vrouwen. We zijn niet vrij, maar het is ook niet zo dat we niets mogen. Maar ja, kanttekening, de vrouw wilde wel alleen de krant anoniem te woord staan. En dat zegt dan ook wel weer iets over de precaire situatie in het land. Je leest een uitgebreid verhaal met haar in Trouw vandaag.
0: En dan de Gelderlander. De knappe koppen achter de schermen van de Zwarte Cross vandaag in het Katern Z. Het duurt namelijk niet lang meer. Of Lichtenvoorde vult zich 4 dagen lang. Van komende donderdag tot en met zondag met tienduizenden festivalgangers per dag. Maar wie zorgt er nou eigenlijk voor dat de Zwarte Cross elk jaar weer op rolletjes verloopt? De 5 gezichten die zich het hele jaar door keihard inzetten voor het evenement, die zie je vandaag in de Gelderlander.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top. Gaan wij iets leuks doen?
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
5: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Paul Simon, You Can Call Me El. Dit is Nat van Alles Wat. Radio Ideaal, grijze zaterdagochtend. Dat zonnetje, dat laat ons toch een beetje in de steek. Ga eens even kijken, als ik die muis mag ownen, waar de zon blijft. Ja, wat zeg je?
1: Ik ben gewoon
0: wat?
1: Aan het werk, je met je weerbericht.
0: Ja, ik dacht...
1: Daar hebben we toch Gerrit Vassers voor?
0: Ja, maar goed, Gerrit die was vanochtend trouwens opvallend kort van stof. Ik weet niet of je dat is opgevallen.
1: Misschien is
0: hij
1: bevangen door de hitte.
0: Ja, maar goed, het wordt gewoon een week lang zonnig en 30 graden. Was hij ook natuurlijk heel snel klaar mee.
1: Ik denk dat Gerrit bevangen is door de hitte.
0: Oké, ja, ik kijk even naar het plaatje, satellietbeeld.
1: Of zou Gerrit dan naar de Zwarte Cross zijn?
0: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Maar waarom kijken we nou naar een satellietbeeld? Nou, ten eerste, jouw vinkje staat in Amsterdam. Ja, ja maar daar goed, zitten we niet.
0: Kijk, maar goed, als je hier kijkt voor de luisteraar thuis.
1: Dan kan ik ook eens even zien hoe het allemaal in elkaar staat.
0: Laat de zon schijnen.
1: Nee, ja, dat kan weer niet.
0: Dat is natuurlijk allemaal niet klikken.
1: Van slechte website.
0: SAT24.com.
1: Dat is dus zo'n site die houdt de naam in stand dat Nederland niks meer is dan Amsterdam.
0: Ja, zoiets. Nou, we tikken er even Zelm in en dan gaan we kijken. Gaat die zon komen? Zelm, kent hij Gelderland?
1: Ja? Zo.
0: Ja. Nou, kijk, volle bak zon binnen nu en een uur.
1: Nou, daar zie ik nog niks van.
0: Doen we het voor, toch?
1: Dat wit is wolk, denk ik, hè? Wat
0: ja,
1: er overheen
0: dat wit is wolk.
1: Nu.
0: Dat zijn die lage wolken, waardoor het vanochtend een beetje grijs, een beetje nevelig was.
1: Maar het is helemaal wit nu in Nederland, volgens
0: mij. Het is helemaal wit, maar
1: alsof
0: je
1: een
0: ziet, de onderkant zie je nu oplossen als je kijkt naar het plaatje.
1: Ja, nee, zeker.
0: De sport.

0: Dat was hem. Wesley Bronckhorst, Amalia, tijd geworden voor het belangrijkste sportnieuws hier op Radio Ideaal. En dat betekent dat Jesper Giezen daarvoor is aangeschoven. Jesper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: 8:15 geweest. Jij hebt altijd alle sport op een rij. Nieuwe competitie in de Helling natuurlijk van het amateurvoetbal. Als je het kleine sportnieuws erbij pakt, ook belangrijk. Maar natuurlijk kijkt een groot deel van de wereld nog naar het WK-voetbal. Gisteren Spanje-België, of was het België-Spanje?
1: Het maakt hem niet zoveel uit. Het was in
0: Spanje
1: ieder geval
0: hadden toch wel het langste eind.
1: Zeker.
0: Jij hebt een stukje van de wedstrijd gezien. Ik ook alleen maar het laatste stukje.
1: Ja, we gaan even doornemen hoor. Ja. 2-1 werd het inderdaad. En daarmee heeft Spanje zich geplaatst voor de halve finale van het WK. Kort voor tijd werd de wedstrijd door Mikel Merino, die ook al de achtste finale had beslist voor Spanje. Hij was weer de matchwinner, de invaller van Arsenal. Hij tikte een rebound binnen na een ketser van Senne Lammens, de doelman die Courtois had vervangen in de tweede helft. België daardoor door en Spanje gaat het in de halve finale opnemen tegen Frankrijk. Ja, dat is toch stiekem wel een beetje de gedroomde.
0: Ja, dat is wel een topaffiche, hè?
1: Oh. Die zijn wel echt goed.
0: Ja, die steken echt wel bovenuit, hè?
1: Nu krijgen we dadelijk weer dat Argentinië weer in die finale. Want die worden zo voorgetrokken door, weet ik het nog wel wat. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, is het toch een beetje wel het compleet
1: ja, dat weet je niet. Dat is natuurlijk ook gewoon zo, ja. Koffiedik kijken en onzin en weet ik het allemaal wat.
0: Uiteindelijk, kijk, Argentinië heeft sowieso niet de sympathie van Nederland.
1: Nee, dat
0: volgens
1: klopt.
0: Volgens mij van een heel beperkt deel van de wereld ook maar.
1: Nou, dat is niet waar. Want ik ken heel veel mensen, ook in Nederland, die allemaal juichend op de banken staan als Argentinië een goal maakt tegen Egypte. Dus het valt denk ik wel mee, maar... Het is. Ik ben dan gewoon heel erg benieuwd of als een. Ik denk namelijk niet dat het per se met Argentinië te maken had. In dit geval met die goal waar het dan over gaat. Een goal van Egypte afgekeurd.
0: Hele lichte overtreding.
1: Dat was natuurlijk,
0: natuurlijk
1: als het Frankrijk was geweest. Of Spanje was geweest. Of misschien zelfs wel als het Nederland was geweest. Was dat ook gebeurd.
0: Ja.
1: Ja, dat is
0: natuurlijk,
1: dus
0: ja.
1: Was dat ook gebeurd.
0: Dus wat is er aan de
1: hand? Zo werkt het nou eenmaal, helaas, af en toe.
0: En dat je het dan de underdog misschien wel gunt.
1: En dat Argentinië, en dat is misschien ook wel een beetje het verschil, gewoon in cultuur. En dat zie je met Uruguay, dat zie je met Paraguay, dat zie je met Colombia iets minder. Maar ja. Al die Zuid-Amerikaanse landen, die zoeken natuurlijk allemaal gewoon de grens op van de scheidsrechter. En zolang een scheidsrechter hun die grens niet geeft... Doen ze nog een stapje
0: en dan gaan ze nog een stapje verder.
1: En dan denken ze op een gegeven moment van...
0: Dit kan
1: mag
0: dus ook.
1: Dan doen we er nog een dingje door. Bij. Ja. Die interesseert het geen reet hoe zij die wedstrijd winnen.
0: Nee, en dat is natuurlijk een beetje over de streep uiteindelijk.
1: En dat is natuurlijk een beetje het verschil wat je hier in Europa hebt. Daar moet het er ook allemaal nog een beetje mooi en verzorgd uitzien.
0: Ja.
1: Maar meen je nou echt dat die Argentijnen zoiets hebben van zo... We hebben het hele toernooi al slecht gespeeld. Dat is erg. Zo, je staat er even een beetje in.
0: Ja, het staat een beetje in. Het had deze moeten zijn. Ja,
1: heb je de goede?
0: Ja, zeker.
1: Nou, heb je twee keer hetzelfde nummer in de players? Ik weet niet of dat gaat het probleem opleveren of zo.
0: Ik hetzelfde nummer.
1: Oké, we gaan even zo verder gaan.
0: Ga je? Doe jij jouw ding, doe ik het mijne?
1: Ja, dat is waar. Nee, vanavond ook nog een... als je die van vannacht meetelt, vanavond 2 kwartfinales. Maar vanavond is er eentje om 11 uur, zien. Dus dat is een beetje een latertje. Is het een Noorwegen tegen Engeland straks. Dat is misschien nog wel een leuk potje. Haaland tegen zijn geboorteland, hè?
0: Ja. Nou ja, wat verwacht je ervan? Doe je mee aan een WK-pool?
1: Ja, we hebben met ons voetbalelftal hebben we er eentje. Mm-hmm. Die hebben we via ChatGPT helemaal zelf gemaakt. Dus daar zullen ook nog wel wat kinderziektes in zitten. Maar ja.
0: Niemand die het punten natelt.
1: Nee, dat is ook wel fijn inderdaad. Nee, over het algemeen werkt hij goed hoor. Maar nee, dus we hebben wel een WK-poeltje. Maar die moet ik trouwens daar ook nog even bijvullen. Denk ik me nu. Dat ga ik zo over doen. Engeland-Noorwegen. Op papier heeft Engeland op 2 plekken na op elke positie een betere. Maar ja. Op die 2 plekken na waar ze geen betere hebben, die zijn ook wel echt heel erg goed.
0: Ja. Okay.
1: Haaland en Ødegaard, dus die zijn wel echt heel goed.
0: Dat is echt top.
1: Ja. En Noorwegen is een team, hè?
0: Ja.
1: Daar ontbreekt het bij sommige landen nog wel eens aan.
0: En daarom komt Noorwegen ook zover.
1: Juist. Ja, en een beetje geluk dat Brazilië echt gewoon heel, heel slecht was. Gaan we naar tennis, want dat is ook wel even leuk. Jannik Sinner heeft met een behoorlijk eenvoudige overwinning geboekt op Novak Djokovic. En heeft zich daarmee geplaatst voor de finale van Wimbledon. Het werd 6-4, 6-4, 6-4. En eigenlijk kon Sinner het tempo helemaal bepalen. En kon hij, zodra hij iets het tempo opschroefde, kon Djokovic het eigenlijk niet meer bijbinnen. Met een paar prachtige punten was de Italiaanse titelverdediger te sterk. En hij staat zondag tegenover Alexander Zverev. En die versloeg eigenlijk toch wel de revelatie van dit toernooi. Hè? Wildcard Arthur Ferry, die de halve finale had bereikt. Helaas was dat voor hem zijn Waterloo. Gaan we eventjes naar de Tour de France. Daar was gisteren de 7e etappe. Die is gewonnen door Tim Merlier in Bordeaux. Een massasprint was de prooi voor de Belg Olaf Kooi. Die in de 5e etappe nog de sprint had gewonnen. Kwam er niet aan te pas. Hij raakte ingesloten en eindigde uiteindelijk als 23ste. Huub Arts van het team van Lotto was uiteindelijk de beste Nederlander op een 7e plek. Gaan we nog heel kort naar volleybal. Daar hebben de Nederlandse volleyballsters de Nations League gewonnen van Duitsland. In de Belgrado werd het in 3 sets 25-23 en dat gebeurde 3 keer. Het was de 7e zege die Oranje al boekte in deze Nations League. En dus lijkt het zich wel te kunnen gaan plaatsen voor de volgende ronde. Dan gaan we even naar, zoals Björn al zei, het amateurvoetbal. Want daar is dan de nieuwe competitie bekendgemaakt. Vooral de derde klassers zal dat wat wennen zijn. Want
0: ja, was al helemaal van de leg dat ik zeg, wat doet ZZC20 in dezelfde klasse bij, wat was het, Forden en Pax?
1: Forden en Pax, zeker.
0: Nou, ja. Oh ja, derde eigenlijk, klasse, dit
1: eigenlijk
0: seizoen.
1: Eigenlijk natuurlijk, als je erover nadenkt, heel leuk. Als je,
0: superleuk,
1: dat
0: toch?
1: Is natuurlijk heel leuk.
0: Dat zijn misschien dan meteen ook de voordelen van een gezamenlijke zaterdag- en zondagklasse.
1: Ja, nee, zeker.
0: Weekendvoetbal dus, ook in de derde klasse.
1: Ja,
0: Er is
1: best wel wat verzet tegen. Alleen, ik denk dat, en dat zal ik de komende tijd ook even polsen in Keienborg.
0: Ja.
1: Ik denk dat daar ook sinds deze vrijdag wat mensen misschien wat anders kijken naar het weekendvoetbal. Maar daar kom ik later op. Laten we eerst beginnen met de derde klasse. Waar dus inderdaad de zondagploegen met de zaterdagploegen gemengd zijn. Nou is het voordeel wat wij hier hebben, dat verschil is dan niet zo groot. Die impact is nog niet zo groot als bijvoorbeeld die je in de eerste en de tweede klasse hebt. Waar je gewoon af en toe met 6 zaterdagploegen in de competitie zit. Waardoor je meer dan 12 keer op zaterdag speelt.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Lochem zit bij Witkampers in. Nou, allemaal zondagploegen. Op een paar na. Bijvoorbeeld RDC uit Deventer is een zaterdagploeg. En volgens mij zijn dat er daar ook maar 2 of 3.
0: Dus
1: dat valt heel erg mee. Als we dan kijken naar de klasse van Pax, van Vorden en van ZZC dus. Ook daar valt heel erg mee. Veel zondagclubs. Alleen Concordia Wiel, Wish en ZZC zijn zaterdagclubs. En waarvan, en dat is een verwachting wat ik heb, dat is een aanname, dat is een beetje gevaarlijk. Maar ik weet ook nog eens uit de tijd dat ik voor RTV Connect en MHSV heel erg nauw volgde. Die hadden toen heel veel principiële zondagclubs in, of een zaterdagclubs in de klasse.
0: Ja, die echt gewoon nooit op een zondag zouden willen voetballen.
1: Nee, maar bijvoorbeeld een Concordia en een Wish, die zijn pas 2 jaar geleden geswitcht.
0: Die hebben pragmatisch gekozen voor zaterdagvoetbal. Dus principieel kun je het nooit noemen.
1: Nee, dus die hebben volgens mij die status ook helemaal niet. Nee. Dus waarschijnlijk spelen bijvoorbeeld een Pax en een Vorden gewoon op zondag thuis tegen Concordia. Ja. En dat is dan nog even helemaal het verschil. Maar dat, wat ik zeg, slag op de arm, durf ik niet met zekerheid te zeggen.
0: Ja, we gaan het bekijken. Schema is er nog.
1: Als je dan kijkt naar de vierde klasse, dan gaan we even naar de klasse waar Keienburgse Boys, HC03 en Bastion bij elkaar zitten. Kijk, en daar zie je het nadeel van het nog niet hebben van weekendvoetbal. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik puur om het feit dat Keienborg, HC03 en Bastion ook bij Klarenbeek, Beekberg en Loenemark in zitten. Maar ook bij Odenia, bij Lo, bij VVO en Rhede. Dan zul je denken van zo, dat zijn beste kilometers. Nou, dat klopt. En zeker als je kijkt naar de andere vierde klasse, waar geen clubs uit onze gemeente in zitten. Maar dat is 4B. Daar zit Rijnland, Kilder, Montferland, Ulft, Gendringen zitten daar bij elkaar. En die zitten bij het cluster Eibergen, Rekken, Neede, Beltrum. Dat is...
0: Ja, het zijn ook wel een beetje clusters.
1: Dan zou je zeggen maar Keienborg, Bastion en Haas zitten daar precies in het midden.
0: Hadden
1: daar ook naartoe gekund. Alleen nou komt het, zoals ik al zei, Loenemark, Klarenbeek en Beekbergen zijn met z'n drieën. Dat is allemaal regio Apeldoorn. In de laatste 2-3 jaar zijn daar zoveel clubs van de zondag naar de zaterdag gegaan. In de vierde klasse. Dat kunnen er zo een stuk of 10-15 zijn. Die zijn geswitcht. Dus die clubs kunnen geen kant op.
0: Nee.
1: En dan kun je zeggen
0: blijft
1: van,
0: er weinig over. Ja.
1: Dan kun je zeggen van ja, dan moeten ze naar Deventer.
0: Ja.
1: Maar als club heb je ook het recht dat je altijd een voorkeur aan mag geven.
0: Nou, en die hebben waarschijnlijk gezegd door ons, maar richting Arnhem en de Achterhoek.
1: Juist.
0: Groetjes vanuit
1: Groetjes.
0: De Veluwe.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Goed.
1: En dan krijg je dus
0: tempo
1: dit.
0: Door de...
1: Nou, ho. Nee, niks ervan. Hallo, het is ons sportnieuws. Het is goed.
0: Ja, het is ons sportnieuws, dat klopt.
1: Gaan we eventjes naar zaterdag 5e klasse C. Nou, zoals je al zei, dat is wel een hele gezellige klasse volgens mij. Harfse, Gorssel, Eefde en Almen. Nou, dat is allemaal leuk.
0: Allemaal leuk.
1: Lokaal bij elkaar. Leuk gedaan. 5e klasse B, Halle en de Wolves. Nou, dat is een bizarre derby natuurlijk. De Wolves en Halle bij elkaar. Schitterend. Prachtig.
0: En dan HMC 17.
1: Ja, maar HMC 17 is natuurlijk geen gemeente Bronckhorst.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel allemaal dichtbij. Nee, hè? Nee, voor Halle is het ook een soort van
1: dit is natuurlijk voor dit soort ploegen is dit natuurlijk een hele leuke klasse. Met Halle, Wolversveen, SVBV niet te vergeten.
0: Nee.
1: Lochuizen, KSV, GSV 63. Ja, die hebben er net 11, maar is wel gezellig.
0: Ja, dat is wel leuk. En het andere
1: dan stop.
0: De vijfde klasse D.
1: En dan inderdaad, vorig jaar de Dark Horse uit de vijfde klasse. Wat waren ze er dichtbij? SSC 24. Die moeten iets verder. Die hebben wel een... toch wel, ja, die zullen misschien wel wat minder blij zijn met hun klas. Eendag Arnhem, SAE, Hal helemaal, VNL, Vaassen, Victoria Boys ook Apeldoorn, Orde Bos Apeldoorn, EDS Ellecom. Dat zijn best wel afstand hoor.
0: Ja. Nou, goed, we zijn door de sport heen.
1: Ja, dat duurde allemaal te lang, hè?
0: Leuk.
1: Ja, ik merk het weer.
0: Ik weet niet of ze iedereen even spannend vinden.
1: Nou,
0: maar
1: hallo.
0: Ik moet zeggen...
1: Ik heb gisteren
0: groeps...
1: Ja, 100%. Ja,
0: derde klasse
1: leuk.
0: Ja, zaterdag.
1: Dat was het mooi geweest dat de Keimbocht ook bij had gezeten.
0: Ja. Wat maar jullie waren er wat minder dichtbij.
1: Oh. Wat dan? Minuut 118.
0: Ja, en daarna had je nog een finale moeten spelen.
1: Ja, maar dat was een formaliteit geweest natuurlijk.
0: Dat zou ik dan weer niet denken.
1: Nee, dat denk ik ook niet, maar het is prima zo.
0: En Jesper, dankjewel.
1: Wie is dit? Henk Wijngaard?
0: Volgende week ook weer?
1: Oh
0: nee, dan moet je de groeps weer.

0: Dat was tot de laatste seconde geteld. Pussycat en Smile. 1976 was het. Het is tijd geworden voor het nieuws. Hoogste tijd. Tik-tak. Ja, en daar is ze dan. Even kijken welke microfoon Jeanette Smit heeft. Ik denk deze, Jeanette. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is in ieder geval de goede. En dan hebben we dit erbij. Nou, ga je gang. Goedemorgen.
1: Dank je. Goedemorgen. Het centrum van Lochem wordt in augustus flink onder handen genomen. De gemeente richt de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg opnieuw in. En maakt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp voor woningbouw. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus. Met de herinrichting van de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg. Het parkeerterrein is daardoor tot en met 28 augustus niet bereikbaar. Een week later, op 17 augustus, wordt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp gemaakt. Op de plek van de voormalige supermarkt komen 6 studio's voor jongeren tot 30 jaar en 35 appartementen voor ouderen. De bouw van het appartementencomplex duurt naar verwachting tot begin 2028.
0: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli haar deuren. Dat laat de woordvoerder van het COA weten. Voorafgaand aan de opening organiseert het COA een open dag in de opvanglocatie. Die vindt vandaag plaats, van 2 tot 4. Met de verwachte openingsdatum komt een einde aan een lang voorbereidingstraject. Inmiddels hebben de gemeente en het COA een beheerplan opgesteld. Maatregelen zoals een klachtensysteem moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie worden gewaarborgd.
1: De gemeente Aalten is door het ministerie van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst in het kader van de spreidingswet. Dat blijkt uit een brief die het college heeft ontvangen na beoordeling van de voortgang van gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Op basis van de voortgang in de realisatie van opvangplekken heeft het ministerie geconcludeerd dat de gemeente nu niet voldoet aan de wettelijke taakstelling binnen de eerste cyclus van de spreidingswet. De gemeenteraad van Aalten heeft uitgesproken wel te willen voldoen aan de wettelijke opgave uit die spreidingswet. De gemeente wil 200 opvangplekken realiseren, maar stelt dat veiligheid, leefbaarheid en zorgvuldige inpassing in de omgeving belangrijke voorwaarden zijn.
0: En dan de sport. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. In het seizoen 2020-2021 speelde hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donny Warmerdam en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. De eerste competitiewedstrijd van de Graafschap is op zondag 9 augustus. En ik denk dat het morgen is. Dan is er een oefenwedstrijd in Wil tegen de Griekse topclub AEK Athene. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Gerrit Vossens, kort en krachtig met het weer.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die begint grijs, maar geleidelijk aan komt de zon erdoor. En vanmiddag hebben we flinke zonnige perioden. Het wordt ook weer een warme dag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar tropische waarden van 30 tot 31 graden. Vanavond is het dan ook nog lange tijd warm. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. En morgen hebben we ook een dag met flink wat zon. En ook wel wat sluierbewolking. Maar verder blijft het droog en dan wordt het ook tropisch warm met 30 tot 32 graden. Na het weekend voorlopig weinig verandering. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ook altijd nog kansen op tropische temperaturen van 30 graden of meer. Wel neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe en zal het drukkend warm aan gaan voelen in de loop van de week. Eind van de week neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. En dan wordt de temperatuur, de heetste temperatuur, de hoogste temperatuur, wat verjaagd. En dan komen we uit volgend weekend op 25 tot 26 graden.

Goldband, noodgeval hoorde je. In dit en dat van alles wat. Zo, bijna 10 uur. Tijd geworden om het stokje door te gaan geven aan Nieuw Weideman. Ik heb eigenlijk geen idee of ik hem al binnen heb zien komen. Lopen met zijn koffietje met cd'tjes. Het kan zomaar zijn dat hij al koffie zit te drinken. Eens even kijken. Bijna 10 uur. In ieder geval deze nog van Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Ik wens je een goed weekend. Geniet vooral ook van dit heerlijke zomerweer. Hey,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers.

0: Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
4: Bij de koffie.

lekker begin zo met dit tropische weer dit weekend en de komende week. Dit was muziek van Gigi Anderson, African Baby. Luisteraars, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op de zaterdag muziekdag. Vandaag de uitzending voor 11 juli 2026.

Tot een uur of 12 drijven ze weer bijna non-stop achter elkaar. Natuurlijk de ene grote hit naar de andere. En wat is het fijn om er weer te zijn vandaag op deze tropische dag. Ik zei het al, en of het dit weer blijft, dat horen we van onze weerman Renze Kuitert. Hij is terug van vakantie, zometeen hier in de studio. En van hem horen we dus wat we kunnen verwachten de komende week. En dit weekend natuurlijk. Verder hebben we even na 10:30 het regionieuws verzorgd door Jeannette Schmid. En de Hollandse 3, de 3 best verkochte nummers van dit moment. Kortom, hou hem hier op Radio Dial. Straks nog een mooi primeurtje van de Paloma's. Wat zijn ze populair en ze hebben een nieuwe single gemaakt. Maar eerst gaan we terug in de tijd samen met Fleetwood Mac. Een van mijn favoriete nummers. Wat een band was dat. Vooral populair in de jaren 80. En nog steeds worden ze veel gedraaid. Dit is Seven Wonders op Radio Dial. Goedemorgen. Een lekkere bak koffie en de beste muziek.

zo prachtig dat eind van deze plaats. Muziek van niemand minder dan The Mavericks en Dance the Night Away. Radio Ideaal presenteert hits bij de koffie tussen nu en 12 uur. Zometeen muziek van Normaal, kippenvelnummer Achter de Schuur. Tijdens dit prachtige weer is dit DJ Bobo.

0: Kippenvelmuziek. Normaal achter de schuur. Het is tijd voor het regionieuws. Hier is Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli haar deuren. Dat laat een woordvoerder van het COA weten. Voorafgaand aan de opening organiseert het COA een open dag in de opvanglocatie. Oorspronkelijk stond de opening volgende week gepland. Met de verwachte openingsdatum komt een einde aan een lang voorbereidingstraject. Inmiddels hebben de gemeente en het COA een beheerplan vastgesteld. Maatregelen zoals een klachtensysteem, extra toezicht en structureel overleg met omwonenden en ondernemers moeten de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie waarborgen. In een schuur van een zeilmakerij aan de Handelsweg in Zelhem is donderdagavond brand uitgebroken. Het bijgebouwde terrein liet daarbij flinke schade op. Omwonenden probeerden het vuur in eerste instantie met tuinslangen en emmers onder controle te krijgen. In de schuur lag een grote hoeveelheid hout opgeslagen. Omdat het bijgebouw direct grenst aan een ander pand, zette de brandweer meerdere plusvoertuigen in om de brand te bestrijden en overslag te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. In het seizoen 2020-2021 speelde hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donnie Warmerdam en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. De eerste competitiewedstrijd van de Graafschap is op zondag 9 augustus. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Inderdaad, met dank aan Jeannette Schmid voor het regionieuws. En we gaan meteen door naar het weeroverzicht. Renze Kuitert. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
0: Welkom terug in de uitzending, want wat ben je bruin geworden? Wat een weer was het, hè? En is het?
3: Je hoort mij niet klagen. Ik heb fantastisch weer gehad.
0: Ja, mooie vakantie.
3: Ja, prima. Ja,
0: ah, lekker. Je was in de buurt van Zoutelanden.
3: Altijd, hè? Ja. Het oude strandhuis.
0: Gammele strandhuis.
3: Gammele strandhuis, ja.
0: Die hadden jullie gehuurd of een andere?
3: Nee, je zat er vlakbij.
0: Geweldig. Ja. Maar het weeroverzicht, want we mogen niet klagen de afgelopen periode, hè?
3: Eigenlijk kan ik in één zin klaar zijn, Hugo. Fantastisch zomerweer de komende week, zo niet de komende 2 weken.
0: Onvoorstelbaar. Met een zomer, of niet?
3: Ja, de zomer doet zijn best om toch bij de warmste, zonnigste zomers te komen van de afgelopen tientallen jaren. En het enige minpuntje is eigenlijk een beetje water zou niet verkeerd zijn.
0: Ja, klopt. Neerslag is...
3: Beetje regen.
0: Ja, precies. Ja, dat is funest op dit moment, ook voor de waterstanden en zo.
3: Klopt. Ik zag vanmorgen nog een collega, een Duitse collega, die zei dat de Bodensee, dat is onder in Duitsland, daar stroomt de Rijn doorheen, die staat recordlaag. Die staat 1,13 meter lager dan normaal. En dat heeft natuurlijk te maken ook met de droogte, maar ook met de relatief weinige sneeuw die daar afgelopen winter gevallen is in de Alpen. Ja. Dus nou ja, en de rivieren hier staan natuurlijk ook laag. Dus daar weet je wel.
0: Ja, precies. En Lobit komt de Rijn binnen. Dus op termijn zullen we daar hier ook wat van merken, denk ik.
3: Ja, maar de IJssel, van de week kwam ik nog over de IJssel, die staat al flink laag.
0: Ja, ja, klopt.
3: Je kunt er nog niet doorheen lopen, dat zal ook niet gaan gebeuren, maar hij staat echt laag.
0: Ja. Inderdaad, dat is wat dat betreft problematisch. Maar voor de mensen die van de zon houden en van het mooie weer is het natuurlijk perfect, hè?
3: Ja, het is echt fantastisch. En ik ga er gewoon vanuit dat we de komende week gaan genieten van een hittegolf in de Achterhoek. Het grote voordeel is dat het niet zo warm gaat worden als een paar weken geleden. Toen werd het 37, 38 graden. Toen was het ook benauwd.
0: Ja.
3: Maar we hebben geluk, Hugo, dat hoge drukgebied wat het weer gaat bepalen, eigenlijk nu al bepaald, dat ligt op een ideale plek. Dat betekent dat de hitte in Frankrijk zit, 42, 43 graden. Die lijkt ook niet hierheen te komen. Wij profiteren. We zitten net aan de rand van het hoge drukgebied. En dat betekent een noordoostenwind. Dus en noordoostenwind, daar staat garant voor droge lucht. Dus ik verwacht in elk geval tot en met maandag, misschien wel tot en met dinsdag, helemaal geen benauwd weer.
0: Nee.
3: Hè, door die heerlijke noordoostenwind blijft het, tuurlijk wordt het warm, hè, 30 graden vandaag misschien wel, morgen ook en maandag ook, dinsdag misschien wel 32, 33.
0: Mm-hmm.
3: Maar met name door die noordoostenwind voelt het helemaal niet verkeerd aan. Ja, tuurlijk, het is warm.
0: Ja.
3: Maar goed, als je een beetje rustig aan doet. En de nachten zijn aan de frisse kant, nog. Dat betekent ook dat je gewoon geen tropennachten krijgt. nee. op het platteland.
0: Nee. En de luchtvochtigheid is dus een stukje lager wat dat betreft. Dus het voelt lekker aan.
3: Klopt. En dat zie je dus veranderen vanaf dinsdag. Dinsdag neemt de luchtvochtigheid toe. Dan gaat de temperatuur ook weer omhoog. Dan raken we die noordoostenwind kwijt. De luchtvochtigheid neemt toe, wat ik net al zei.
0: Ja.
3: Ja, dan ga je weer, dan wordt het weer benauwd. Dan ga je weer zweten als je je inspant.
0: Mm-hmm.
3: Of als je helemaal, ook als je je helemaal niet inspant, dan moet je moet gewoon daar niet te veel doen.
0: Nee, precies.
3: Maar het is fantastisch weer. Het hele weekend ook. We wachten nu nog even op de zon. Hè? Want je ziet in het zuiden is het dan volop zonnig. Hier in Zelhem is het nog bewolkt. Maar ik verwacht echt binnen een uur dat het zonnetje doorbreekt. En dan hebben we gewoon vandaag een prachtige middag zien we tegemoet.
0: Ja.
3: 29, 30 graden. Vanavond koelt het snel af richting de 24 graden. Vannacht een graad of 16. Morgen vroeg om 6 uur eruit. Deuren, ramen loszetten. Kan het huis lekker doorgelucht worden.
0: Lekker man.
3: En morgen alleen maar zon, Hugo.
0: Ja.
3: 30, 31 graden.
0: In Hengelo groot feest. Kermis daar. In Zelhem de Zelhemse zomerfeesten. Ja. Wat dat betreft perfect.
3: Ja, we hebben gewoon beter kan niet.
0: Nee, hartstikke mooi. Spreken we elkaar volgende week weer? Of blijft het eentonig? Kom je volgende week niet?
3: Ja, dan doe ik het al telefonisch. Hugo, het is niks veranderd.
0: We zien elkaar volgende week, Renze.
3: Okay.
0: Fijn weekend, hè?
3: Bye,
1: de Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

prachtige mooie editie van deze Hollandse 3 vandaag. Nummer 1, de koningin van het levenslied, Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Echt zo'n zomerse Hollandse 3 editie. Ik zie hier een bruine Martin Bloemendaal binnenkomen. Lunchpakketje bij zich. Op nummer 3 deze week, de nieuwe single voor Marco de Hollander, In die zomernacht. En Cheerio van Justin de Wild op nummer 2. En zojuist, zoals ik zei, het nummer 1 geluid, Corrie Konings, Er hangt iets in de lucht. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn, goedemorgen. Dit is Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. Het is al gezellig hier in de studio. En u kunt daar nog zeker bij, want vandaag vieren wij open dag, de Zelhemse zomerfeesten. En tevens dus open dag hier in de studio. Dus kom gerust een kijkje nemen hoe wij hier radio maken sinds 1991 al. Maar inmiddels de apparatuur wel wat veranderd en dergelijke. En ook de mensen natuurlijk. Maar wat is gebleven is natuurlijk Hits bij de Koffie. Elke zaterdag tussen 10 en 12 uur. En we gaan snel door met die grote hits. En de eerstvolgende is een hele mooie van de Eagles. En Tequila Sunrise op deze zaterdagmorgen. En inmiddels een lekkere bak koffie, want je moet wel nat blijven van de binnenkant.

de zomerse klanken hier op Radio Dial. Dit was Zonnestralen, gezongen door zangeres Sineke uit Nijmegen. En daarvoor nog een lekkere gouden ouwe van Mungo Jerry. In the Summertime kwam uit eind jaren 60, 1969. En dat hier op gewoon de gezelligste. En we begonnen in deze rij van drie met een nummer van de Eagles en het hele mooie Tequila Sunrise. En dat was nog in de originele uitvoering en daarbij live gespeeld. Zo, we gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 11 uur. En daarna natuurlijk nog een uurtje terug met Hits bij de Koffie. Daarin onder meer de Underdog Project. Beginnen we zometeen mee, de Summer Jam. En ook Jannes komt eraan en Leonora op vele verzoek. We gaan er even uit voor reclame en het nieuws. En zometeen dus snel terug met deel 2. En de studio is open, dus wanneer u denkt we gaan eens even een kijkje nemen. Dat zouden we hartstikke leuk vinden vandaag. Tot aan 6 uur vanavond. Open dag hier in de studio. De koffie staat klaar. En dan kunt u kijken hoe er radio gemaakt wordt. Altijd leuk om te zien. Zo, we gaan ondertussen even weer wat muziek klaarzetten tijdens het nieuws. Graag tot zometeen na 11 uur op deze prachtige zaterdag 11 juli 2026. Tot zo!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten. Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tol.

0: Met vertrouwen in een appel, pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze onruimte.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Prachtig zo'n zomersdeuntje van zanger Jannes uit het Drentse land. En wat is hij blij, deze zanger, want hij staat van de zomer volgende week ook op de Zwarte Cross op het hoofdpodium voor de allereerste keer. Wat een mooie prestatie voor deze zanger uit Drenthe. Zanger Jannes dus, Eleonora was dit. En daarvoor de Underdog Project en de Summer Jam.

Ah, dit is zo'n mooie plaat van Sommelieu en Multicolor. Hier op gewoon de gezelligste Radio Ideaal. Hits bij de koffie tot aan 12 uur vanmiddag. We draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar. Het is al gezellig druk hier in de studio. Je kunt zien waar er live radio gemaakt wordt. En dit is muziek van Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest en zometeen de Dutch Boys. Een hele mooie Monsieur, Have You a Summer Fright?

0: deze.
1: Ah, prachtig mooi deze van de Dutch Boys uit het Drentse land. En monsieur, have you ein Zimmerfrei? Dit is Hits bij de Koffie nog op Radio Dial, zometeen het regionieuws. Maar eerst deze hele mooie van Mr. Neil Diamond. Song, song, blue.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het nieuwe college van Bronckhorst is donderdag in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces geïnstalleerd. Voor het eerst gaan er 5 wethouders aan de slag. Gemeentebelangen Bronckhorst levert 2 wethouders, de andere partijen, Pro-VVD en D66, elk 1. Robert van Velsen van GBB krijgt energietransitie in zijn portefeuille. Ook wonen en de opvanglocaties zijn een onderdeel van zijn pakket. Daisy van Gils is de tweede wethouder vanuit die partij. Zij gaat zich bezighouden met inwonerparticipatie. Nieuwkomer Paul Inberg van Pro krijgt onder andere landbouw en vitaal buitengebied onder zijn hoede. Hans Puik van de VVD keert terug en houdt zorg onder zich. Martin Vreuberg van D66 maakt het nieuwe college compleet met onderwijs, regionale samenwerking en economie. Het centrum van Lochem wordt in augustus flink onder handen genomen. De gemeente richt de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg opnieuw in en maakt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp voor de woningbouw. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus met de herinrichting van de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg. Het parkeerterrein is daardoor tot en met 28 augustus niet bereikbaar. Een week later, op 17 augustus, wordt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp gemaakt. Op de plek van de voormalige supermarkt komen 6 studio's voor jongeren tot 30 jaar en 35 appartementen voor ouderen. De bouw van het appartementencomplex duurt naar verwachting tot begin 2028. De gemeente Aalte is door het ministerie van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst in het kader van de spreidingswet. Dat blijkt uit een brief die het college heeft ontvangen na beoordeling van de voortgang van gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Op basis van de voortgang in de realisatie van opvangplekken heeft het ministerie geconcludeerd dat de gemeente nu niet voldoet aan de wettelijke taakstelling binnen de eerste cyclus van de spreidingswet. De gemeenteraad van Aalten heeft uitgesproken wel te willen voldoen aan de wettelijke opgave uit de spreidingswet. De gemeente wil 200 opvangplekken realiseren, maar stelt dat veiligheid, leefbaarheid en zorgvuldige inpassing in de omgeving belangrijke voorwaarden zijn. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Een tijdje gingen ze hun eigen weg, maar ze zijn weer bij elkaar. Agda en de Munnik en het regent zonnestralen. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie en we zijn er nog tot aan 12 uur. We draaien ze bijna non-stop achter elkaar, elke zaterdag tussen 10 en 12. En mocht u in de studio willen komen kijken, van harte welkom. In Zelhem aan de Stationstraat 32A.

schitterend mooi deze. De piratenklassieker van deze week, het sneeuwbaltrio en de speelman. Radio Ideaal, hits bij de koffie, open dag vandaag. Dus mocht u de studio willen bekijken, even kijken hoe er live radio gemaakt wordt. Dan bent u natuurlijk van harte welkom tot 6 uur vanavond. Zo, tijd voor een gouden ouwe 1968. Dit is Boudewijn de Groot.

0: Basso Vro.
1: Wat zit er nog? De Draadnagels uit Zelm, wat een prachtige plaat. En de jongens zijn weer druk bezig met het opnemen van nieuwe nummers. En die komen binnenkort natuurlijk uit. We wachten er rijkhalsend op. En dit is de laatste vocale George Baker Selection.

0: Wat mij betreft graag tot volgende week zaterdag, zo tussen 10 en 12 uur. Een fijn weekend en graag tot dan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Ah, lekker terug in de tijd. Muziek van Harpo hoor je. En het is een welbekende Movie Star op Radio Ideaal. En Nassas, een goede middag. En vaart welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Potpourri op deze zaterdagmiddag. Vandaag 11 juli 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 uur lange hits bij de koffie. Het was weer een geweldige show. Hebben we genoten. En tot aan 2 uur zit Middag Potpourri. Met heerlijke gevarieerde muziek. Straks om 12:30 de Burnplaats. Deze week wordt het instrumentale muziek van Mario Matti. Deze week gaat hij naar Doetinchem toe. Daarom meer lekker gevarieerde muziek, ik zei het al. Muziek onderweg van Jan Smit. De dames Love komen we voorbij met zijn heerlijk zomersnummer. Maar we gaan eerst verder met de volgende band, ook uit Volendam. Paling Sounds. Hier is Bizzardan en Like Flying.

heerlijk swingend nummer deze van Moni en Dove. All you be loving you. Hey, luister naar Middagpop hier op gewoon de gezelschap radio Ideaal. Zometeen de Beunplaats. Wordt muziek van Mario Matti. En we gaan draaien in Jumbo en Sana. En deze week gaat hij naar Doetinchem toe. Een keer instrumentaaltje, een keer wat anders. Dit is muziek van Phil Collins uit het grijze verleden. Grote hit fan, Two Hearts.

een truc vol herinneringen. Muziek hoorde je van Henk Wijngaards. Soms in naar deze van Dennis Jones. Dan gaan we hem draaien in de bumplaat deze week naar Doetinchem toe.

style. Goed hit van heel wat jaartjes terug. Dennis Jones, sorry. En Don't Wanna Give Up. Het is bijna 12:30 geworden, dus we maken plaats voor de burnplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week wordt het een instrumentaaltje van Mario Matti. Deze week gaat hij naar Leo Peters uit Doetinchem. En Leo, ik wil graag een nummer horen van Mario Matti. Lekker instrumentale muziek. Prachtig nummer zet je hierbij. En dat klopt, dat is het ook. Leo Peters uit Doetinchem, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats. Ga ervan genieten. Nieuwsshow.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en G4 werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethoudersvoordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken. Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Terborgseweg en Stationstraat in Doetinchem. Twee vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf wilde slaan. Mogelijk zag de bestuurder de twee fietsers over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. Een van de fietsers werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto. Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dit zijn Martijn Rutger en Tim Hakvoort. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berende, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Initiatief nemen voor de platbroodlessen voor basisschoolkinderen die sinds 2018 worden gegeven aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

De prachtige nummer deze van Joe Mendes en Señorita Radio Ideaal. Daarvoor hadden we nog streeknieuws met Jeanette Smits. En daarvoor draaiden we de Burnplaats en was muziek van Mario Matti. En ging hij naar Leo Peters in Doetinchem.

Heerlijke zomersklanken van Silvio en I'm Your Sun South America. En je hoort het in het programma Middagpoprie, opgewonden door zelfs de Radio Ideaal. Verder met muziek van Fool's Garden, de grote hit. Hier is Lemon Free.

terugtrekkende tijd. Muziek van The King of Rock and Roll, Elvis Presley, hoorde je. En The Burning Love. En dat is als het eerste gedeelte, zit er alweer op van dit programma Middag Poppery. Gaan de uurtjes voorbij als het gezellig is. En zeker op deze zaterdag 11 juli. Het is lekker druk in Zelm tijdens de Zelmse zomerfeesten. Dus mocht u niets te doen hebben, dan denk ik van ja, daar ben ik vorig jaar ook geweest. Of ik ga toch een keertje voor de eerste keer kijken. Ik zal het gewoon doen. Het is lekker weer, dus de moeite waard om naar Zelm te komen. De Zelmse zomerfeesten. Je mag nog een kijkje komen nemen hier in de studio natuurlijk. Kijken hoe radio gemaakt wordt. Wij gaan aan deze kant verder met het nieuws zometeen. En de bijbehorende reclame. Graag tot na de klok van 1 uur.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brand weer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een

0: Italiaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Ja, heerlijke muziek uit de jaren 80. Muziek hoorde je van Level 42 en je hoorde Lessons in Love. En daar begonnen we het tweede uur mee hier van het programma Middagpopperie op gewoon de Gezelse Radio Ideaal. We zijn elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. Straks omstreeks half 2, dan hebben we natuurlijk weer het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van de Commodores en Nightshift gaan we draaien als rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van John West. We hebben nog muziek van New Order. We hebben nog duizendige muziek van Gigi Anderson. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. We gaan verder met muziek van Boney M. Hier is Rasputin.

blijft lekker muziek van New Order. En je hoorde Blue Monday op Radio Ideaal. Dat is een hele grote is. Heel wat jaartjes terug. Je luistert naar Middagpopperie zometeen. Het rustpuntje. Muziek worden van de Commodores. Zover is het nog niet. We gaan eerst verder met duizelige muziek van Gigi Anderson.

overkant. Muziek van Suzanne, Freek en Snelle. En Overkant, jawel, blijft een lekker nummer. Zo, middagpoprie zit erop voor deze zaterdag. Maar laat me gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want hij staat daar achter mij te dringen zelfs. Hij is helemaal klaar voor Rob de Brouwer. Mensen en de muzikale brouwerij.

In ieder geval heel veel plezier met hem en de rest van de programmering. Daarna nog de muziekcocktail. En nog veel meer mooie programma's op Radio Ideaal. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Ik wens jullie een fijn weekend toe. En in Zelmse zomerfeesten. Mag nog een kijkje komen nemen in de studio. Dus mijn betreft tot volgende week. Dag. Trouwens, morgen vroeg. Morgen vroeg ben ik er weer tussen 9 en 11 met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan. Hoi.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd hoor. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: De Covid, ook voor

0: de Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo,

Of voor zijn afgelopen twee uur met Middag Potpourri. Volgende week is hij weer van de partij. Zelfs morgen vroeg alweer, hoor ik dus. Hij is weer vroeg uit de veren morgen. Dit is de Muzikale Brouwerij. Tot aan 4 uur. De break van je zaterdagmiddag natuurlijk. Met de beste 70s en 80s. En ik zei het al, wij doen het vandaag live hier vanuit Zelhem in onze studio's aan de Stationstraat. En heb je zin om eens langs te komen en te komen kijken hoe radio gemaakt wordt? Je bent van harte welkom hier. Goed, wij gaan gezellig beginnen. En wij gaan terug naar de jaren 80. En dat doen we met een opname van natuurlijk Christopher Cross. En dit is een hele mooie opname. En deze Christopher Cross heeft verschillende opnames gehad. Verschillende hits. Dit is er eentje van. En die heet All White. Goedemiddag en welkom.

0: Ja, een fantastisch begin weer met Christopher Cross uit de jaren 80. En je hoorde All White.
1: Het beste en leukste uit de 70s en 80s. De muzikale brouwerij op Radio Ideaal.

Ja, een hele grote, dikkere nummer 1 hit in de jaren 80. De Haagse formatie, de Golden Ewing. When the Lady Smiles. Jij weet het, verzoekplaten is altijd mogelijk natuurlijk. En dat moet je wel eventjes via de e-mail doen. En als je dat nu doet, begin volgende week in het weekend nu, dan gaan we daar aanstaande zaterdag iets mee doen. En dat is heel belangrijk om dan te mailen naar brouwerij@radioideaal.nl. De vraag is net al gesteld toen mensen binnenkwamen. Waar is koffie juffrouw Ria? Ze is er weer. Ze zou normaal gesproken hier aanwezig zijn. Alleen, tja, het zijn zomerfeesten. Allemaal kraampjes, hè? Je kent het. Dus daar zul je koffie juffrouw Ria wel ergens tussen vinden, denk ik. Tussen die snuisterijen. Dus je weet het, verzoekplaat. Als het uit de jaren 70 of 80 komt, laat het ons weten. Via de e-mail. Dat is brouwerij@radioideaal.nl.

Ja, natuurlijk. We hebben er altijd drie non-stop zitten in het programma. Zo ook nu. Dr. Hook uit de jaren 80 en Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ja, daarvoor een speciale uitvoering uit de jaren 70 van Danielle Boone. We kennen alleen de Engelse uitvoering. En wij draaien nu een keer de Duitse uitvoering van Beautiful Sunday. En Matthew Wilder, daarna voor met Break My Stride. En dat kwam eveneens uit de jaren 80. Nu terug naar de jaren 70 met de Electric Light Orchestra. En All Over the World. Wij zijn er hier op Stationstraat in Zelhem. Kom gezellig even langs. De deuren staan wagenwijd open hier.

uit de jaren 80, formatie Toto. En I'll Be Over You. Nou, eindelijk is gearriveerd koffie, juffrouw Ria. Inderdaad, boodschappentas bij. Ik dacht het al, er zal wel het een en ander gekocht zijn, denk ik, op de markt. Hoe heet het? Mijn vriend, my onvriendin. Nou, goed, daar kijken we straks wel even naar dan. Wij zijn toe aan ons item van dit uur. En dat doen we elk uur een instrumentale plaat. Dat doen we voorlopig nog even. En dit keer heb ik gekozen voor een opname van André Mos, instrumentaal.

Ja, over hele oude nummers gesproken. Dit is er wel eentje. Het kwam ergens uit de begin jaren 70 van Raffaella. Daarvoor onze instrumentale plaat. Elk uur hebben we een item. En dat is nog steeds de instrumentale plaat. Je hoorde André Mos met Laura. En het volgende uur dan natuurlijk weer een andere. Goed, we waren nu terug in de tijd weer naar de jaren 70. Met een prachtige opname van de formatie Boston. En die heet Amanda. MUZIEK

De formatie ABBA, we gingen terug naar de jaren 80 met One of Us. En welkom bij de zomerfeesten hier in Zelhem. Aan de Stationstraat staan de deuren nog steeds wagenwijd open van de studio om een kijkje te komen nemen hoe wij radio maken en wat we allemaal doen hier. Goed, ik ga snel weer verder, want anders worden mijn lumpia's koud hierachter. Dus ja, ze hebben wat meegenomen hier van de markt. Dat het, koffie van Ria, die zit ook aan de poffertjes, zie ik. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. Ik zou zeggen, wij gaan het volmaken tot aan 3 uur aan het nieuws. En daarna deel 2 van deze muzikale brouwerij. Nu Simon & Garfunkel uit de jaren 70. Cecilia. MUZIEK

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste lijn.
4: Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood.

0: de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Ja, deze beste man. Toch ook al een eind in de 60, maar hij treedt nog steeds op. Deze Rick Astley. Dan ging je terug naar de jaren 80 met de joekel van een hit. Never Gonna Give You Up. Welkom in deel 2 van de muzikale brouwerij hier vandaag op deze fijne zaterdag. 11 juli bij Radio Ideaal. En je weet het, de deuren staan vandaag open hier aan de Stationsstraat. Je kan binnenwandelen hier, kijken naar de radio, hoe het gemaakt wordt achter de schermen. Het is allemaal mogelijk. En wij gaan zo dadelijk in ieder geval wel terug weer naar een opname uit de jaren 80. Net als we nu gedaan hebben. Maar we gaan zo dadelijk eerst terug naar een opname uit de jaren 70.
1: De muzikale brouwerij. De muzikale brouwerij.

Ja, het was een hele grote hit in de jaren 80. Deze van Duff en dat heette Kodo. Met daarvoor een Belgische formatie uit de jaren 70. De formatie Octopus. En I'm So In Love With You. Ja, de tune van Schijven Voor Bedrijven. Ik heb die maar eens even bijgepakt. Het is geen Schijven Voor Bedrijven. Nee. Het is alleen de tune die we even gebruiken. Om een oproep te doen. Als je een verzoekplaat wilt horen uit de jaren 70 of 80, voor jezelf, voor iemand anders, dat kan alleen via de e-mail. En als je dat nu doet, begin volgende week, dan kan dat volgende week zomaar eens gedraaid gaan worden. Mail dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. En dan mag je verzoekje eventjes op de mail doen naar brouwerij@radioideaal.nl. Dan gaat het helemaal goed komen. 3 non-stop gaan we doen. We gaan terug naar de jaren 80, maar we gaan eerst 2 keer terug naar de jaren 70.

Ja, wij zongen vroeger altijd op school mee It's My Wife, maar dat is het niet, hè? It's My Life is het van de formatie Talk Talk. Ja, ik kreeg net een appje van een bekende. Die zei, Rob, ik kan je niet vinden op de zomerfeest in Zelhem. Welke kraam sta je of op welke truc sta je? Maar wij staan niet live op de zomerfeesten zelf, maar wij zijn gewoon in de studio. Aan de stationsstraat in de studio en daar kun je naar binnen lopen, want de deur staat hier gewoon open voor iedereen. Ja, ik kijk nog even terug op de grappigste taalfouten die we gehad tijdens corona. En leuk om daar nog even op terug te komen, want in de top 3 stond toen een bordje boven een handshellpompje. Please sanitize your hand here. En op nummer 2 stond toen burgemeesters bij illegale feesten. Daar treden we op. En toen op nummer 1 stond, dat was wel een hele grappige. Wij bereiden ons konijn in eigen keuken. Ja, dat was toen tijdens corona die hele leuke grappige taalfouten. Dat komt elk jaar uit en dat kun je altijd leuk op internet terugvinden.

Ja, Mr. Jimmy Cliff. En je hoorde Wagonite, een hele grote hit in de jaren 80. En wij zijn weer toe aan ons item. We hebben elk uur een item. En het is voorlopig enkele maanden al de instrumentale plaat. Dat gaan we nu ook doen. We gaan terug naar een instrumentale plaat. En dat doen we vandaag met de kermisklanten.

Ja, normaal gesproken draaien we dit niet in mijn programma. Alleen de 70s en de 80s. Maar dit was een verzoekplaat. Ja, daar maken we vandaag zeker een uitzondering voor. Dat mensen hier in de studio komen kijken. Zero Lesson and the Midnight Sun. Ja, en die mensen, ik weet niet hoe dat ze heten, maar ze zeiden, we gaan het terugluisteren. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Terug nu naar de jaren 80 met een opname van Lionel Richie. Een beetje romantische muziek op de zaterdag. En dat heet Stuck on You.

we gingen terug naar de jaren 80 met Matt Bianco en More Than I Can Bear. Ja, we gaan nog heel even terug naar een heel droevig berichtje. Want namelijk bij een verkeersongeval in Lieren, in Gelderland natuurlijk, is gistermiddag een agent om het leven gekomen. De politieagent die zat in een burgervoertuig met een collega die zwaar gewond raakte. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 14:45 en de auto van de agent die kwam in botsing met een vrachtwagen met oplegger. Eén agent overleed ter plekke, de ander is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie die maakte pas later bekend dat de inzittenden van de auto agenten waren. Ja, de politie doet nu onderzoek en is nog op zoek naar getuigen van het ongeval. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte bij het ongeval is niet bekendgemaakt.

Ja, we gingen terug naar de eind jaren 70, de Spinners. Ja, ik heb het al vaker gezegd, zo willen ze niet genoemd worden. Het is eigenlijk de Detroit Spinners. I'm working my way back to you. Ja goed, mijn collega Bert, die staat alweer te popelen. Ja, stiekem een inzager gehad in zijn lijstje. Dat is leuk, want die heeft hij hier laten liggen. En dan gaat hij weg. En dan kan ik stiekem even kijken wat hij gaat draaien. Maar dat ziet er goed uit, Bert. Je hoort hem zo dadelijk tussen 4 en 6. Met zijn muziekcocktail. En zoals gewoonlijk heeft hij de glazen weer helemaal klaarstaan. Goed, ik wens je een heel fijn weekend. En wat mij betreft tot aanstaande maandagochtend om 10 uur. Dan ben ik er weer. En dan de volgende week zaterdag. Veel plezier zo dadelijk met Bert Zemmelink hier op Ideaal. Hij neemt je mee tot aan 6 uur. En dan gaan we nu nog even zo naar de zomerfeesten. Groetjes en tot volgende week.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs. Onder leiding van generaal genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen

Jaden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging. Twee rijstroken zijn nog even dicht. Op de N322 Nijmegen richting Beneden-Leeuwen tussen Ewijk en Dees 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken.

0: Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd.

Even lekker terug in de tijd met deze van Bonnie Tyler, It's a Hard Deck. En ze is afgelopen donderdag overleden op 75-jarige leeftijd. Mooie muziek, dat hoor je hier op de zaterdagmiddag in het programma De Muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink. Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. Was weer gezellig hier, Rob. Het is leuk om je eens een keer live in de studio te zien. Moet je vaker doen, volgens mij. Maar goed, Zelhemse zomerfeesten, mensen. Mocht je je vervelen, je kunt altijd even gezellig langskomen hier en even een kijkje nemen in de studio. Of gewoon gezellig natuurlijk op de zomerfeesten. Fijne muziek hebben we in petto. Onder andere deze van Modern Talking. En een nummertje Atlantis is Calling. Ook alweer zo'n heerlijke gouden ouwe. Blijf er gezellig bij. Leuk dat je erbij bent.

0: Ja, was weer zo'n lekker nummertje. Atlantis is Calling, een gouden oude 1986. Stond dus nummertje 6 in de top 40 toen de tijd. Grote hit voor deze mannen. Hebben een aantal hits gehad, een stuk of 6 zo uit mijn hoofd. Maar in elk geval tegenwoordig hoor je er helemaal niks meer van.
1: De muziekcocktail weekendschijf.
0: Daar is het weer tijd voor, de muziekcocktail weekendschijf, mensen. Vandaag is dat niemand minder dan Corrie Konings. Een echte Corrie V noemen ze dat, geloof ik. Corrie Konings, oftewel Cornelia Helena Konings, geboren in Breda op 8 september 1951, is een Nederlandse zangeres en een icoon van het levenslied. Ze werd vaak de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. En dankzij haar enorme invloed op de Nederlandstalige muziek op haar 15e begon Corrie als zangeres bij de Mooks. Ze werd ontdekt door Ries Brouwers, die haar introduceerde bij Pierre Cadenas, oftewel vader Abraham. Cadenas koppelde haar aan de Rekels, waarmee ze in 1969 haar eerste hit scoorde. Vaarwel, ik zal geen traan meer om je laten. In 1970 volgde de megahit Huilen is voor jou te laat, die 41 weken lang in de top 40 stond en decennia lang de grootste Nederlandstalige hit ooit was. In 1972 verliet Corrie Konings de Rekels en begon ze solo en ze scoorde talloze klassiekers. Waaronder Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Jij weet toch wel wat liefde is, hoe je heette, dat ben ik vergeten. En nog vele grote hits. Hier is de Corrie Konings met onze weekendschijf van vandaag. Haar nieuwe single Er hangt iets in de lucht.
2: Er hangt iets in de lucht.

Nou, weer een tijdje geleden deze. 2013 om precies te zijn. Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like. Grote hits, nummertje 3 in de top 40. En hij stond er een dik half jaar in, dus zeker een dikke hit. Daarvoor zat Nancy Sue samen met Brandy. En dat Brandy Blue moet ik zeggen. En dat was Highway Lady, haar nieuwste single. Robert van Hemert draaide we ook nog. Lekkere Nederlandstalige muziek. En dat was Zandlooster. En daarvoor zat Corrie Konings, de weekendschijf. Er hangt iets in de lucht. Speciaal verzoekje deze voor Ties, Klaas en Rosalie. Even serieus. En baila, baila de gasolina hoor.

0: Twee minuutjes over 4:30 werd het met deze van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Daarvoor zat Even Serieus met Baila de Gasolina. Speciaal voor Ties, Klaas en Rosalie die net in de studio waren hier op speciaal verzoek. Nou, daar werken we natuurlijk graag aan mee. Tijd voor het nieuws. Dat doen we samen met Jeannette Smit.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli haar deuren. Dat laat een woordvoerder van het COA weten. Voorafgaand aan de opening organiseert het COA een open dag in de opvanglocatie. Oorspronkelijk stond de opening volgende week gepland. Met de verwachte openingsdatum komt een einde aan een lang voorbereidingstraject. Inmiddels hebben de gemeente en het COA een beheerplan vastgesteld. Maatregelen zoals een klachtensysteem, extra toezicht en structureel overleg met omwonenden en ondernemers moeten de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie waarborgen. In een schuur van een zeilmakerij aan de Handelsweg in Zelhem is donderdagavond brand uitgebroken. Het bijgebouwde terrein liet daarbij flinke schade op. Omwonenden probeerden het vuur in eerste instantie met tuinslangen en emmers onder controle te krijgen. In de schuur lag een grote hoeveelheid hout opgeslagen. Omdat het bijgebouw direct grenst aan een ander pand, zette de brandweer meerdere plusvoertuigen in om de brand te bestrijden en overslag te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. In het seizoen 2020-2021 speelde hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donnie Warmerdam en Gijs Bolk door Powell naar Doetinchem gehaald. De eerste competitiewedstrijd van de Graafschap is op zondag 9 augustus. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio
1: Ideaal. Dit is de muziekcocktail.
3: Muziekcocktail.
1: Met een cocktail aan hits met Bert Semmelink.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Nou, hier kunnen we echt wel spreken van een echte gouden ouwe. De Everly Brothers uit 1960. En Till I Kissed Her. Nummertje stond in de top 40. En 26 weken lang op nummertje 1 zelfs. Een hele grote hit voor deze mannen. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar het programma De Muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink. En we draaien ook naar muziek van The Flippers en Mona Lisa. En daarvoor zat Snelle en Later Licht aan, een van zijn laatst verschenen singles. Terug naar de jaren 80 met The Rhythmics en There Must Be an Angel.

was die Mario Matti, lekkere instrumentale muziek, The Jumping Dance. En daarvoor hoorde je de zomerhit in wording, Mike Versteeg en de hartslag van je heupen. En dat allemaal hier op Radio Ideaal in het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits. We draaiden ook nog muziek van de Eurythmics. En dat nummer was getiteld There Must Be an Angel. Zo, we gaan eruit mensen voor het nieuws en de reclame van 5 uur. En dat gaan we doen met een bijzonder nummer van Goed Genoeg. Of althans, ja, goed genoeg. En hij is van Kids Krieg en Bloemgarten en Sherin David. Bijzonder nummer, hier is die.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. Over het leven van verzetstrijder zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. Over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen.

0: Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
9: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.

Bijna 9 minuutjes over 5 werd het met deze van Survivor, The Eye of the Tiger. Dat was ook een nummer van de bekende Rocky films, een soundtrack noemen ze dat geloof ik. Lekkere muziek in deze muziekcocktail op de zaterdagmiddag. Ook wat mensen te gast in de studio die op de zomerfeesten zijn. Nou, altijd leuk, dus mocht je nog even... Dank u. Mocht je nog even willen komen, dat kan altijd. Je bent nog welkom, dus de studio staat open. We gaan verder met lekkere muziek. Straks rond 5:30 hebben we nog even een agenda voor je. Er is een nummer van, even kijken, niet zo'n bekende zanger, Mick Melenzi. Beautiful Norway, dat is een nummer uit Noorwegen. Onlangs ben ik op vakantie geweest daar en vandaar dit nummer.

Terug naar de tijd naar het jaar 1992 met deze van Brunner en Brunner. De mannen met donkerbruine stemmen en Liebe im Sand. Daarvoor zat Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer en Zij hoort bij mij. En daarvoor zat de muziek van Mick Melenzi, Beautiful Norway, prachtig nummer, al zeg ik het zelf. Er is de muziekcocktail, mensen, een cocktail aan hits. We hebben de cocktailglaasjes ook voor de tweede uur weer lekker gevuld met fijne muziek. En leuk dat je er op deze zonnige zaterdag bij bent met de zomerfeest in Zelhem. Gezellig. Dit is muziek van Cock Robin, terug in de tijd. The Promise You Made.

lekker Duitsstalig nummertje deze van DJ Ötzi en de Hellste Stan. Je hoort het allemaal in het programma De Muziekcocktail op Radio Ideaal. Tot 6 uur nabij je ondergetekende Bert Semmelink. En we draaien ook nog muziek van Justin de Wild, die grote hit Thierry Yo. Staat momenteel nummertje 5 in de top 40. Stond 12 weken lang, staat hij erin. En hij stond behoorlijk lang, ik denk een week of 6 wel op nummer 1. Daarvoor zat Olivia Rodrigo, Stupid Song. En daarvoor Cock Robin, The Promise You Made. Tijd voor onze agenda. Vive la France geeft Hummelo weer Franse flair. Vandaag en morgen is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokante kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee Imkerij het honingatelier te Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is vandaag en morgen te bezoeken van de 11 tot 6. Toegangskaarten kosten €6,50 en zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50. Kosten voor parkeren die zijn €5. Nou, de 48e Zelhem zomerfeesten die vinden vandaag en morgen weer plaats in het centrum van Zelhem. Het weekend is gevuld met live muziek, een braderie, kinderactiviteiten en een gezellige pubquiz. Het programma van 2026 ziet er als volgt uit. Nou, een aantal zaken die zijn al wel zo'n beetje klaar. De braderie is tot 6 uur, dus wil je er nog even snel overheen? Dat kan, dat is in het centrum. De kindervrijmarkt die is op het grasveld bij de kerk, alleen ik weet niet of die nog bezig is. Verdere kinderactiviteiten, draaimolen, trampoline, schminken op het stationsplein. En de circus workshop van de Circus Factory. En dat is op de markt. Maar nogmaals, ik weet niet of dat nog bezig is. De hindernisbaan die wordt verzorgd door Survival Vereniging Jan in het Touw. We hebben muziek, een dweilorkest in de straten. En vanavond vanaf 9 uur, daar kun je zeker nog wel terecht. Dat is live muziek met de faceband Broadway. Even lekker de beentjes van de vloer met een gezellig drankje en een hapje erbij. Dat is allemaal vandaag en morgen. De Zutphense Gildegidsen bieden een avondwandelingen aan. Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met de stadsgids wandelen deelnemers door de schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden. Terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in een sfeervolle centrum. De locatie om de starten is de Walburgerskerk. De aanvang is om 7 uur en het duurt er ongeveer 8:30.

Nou, zometeen na 6 uur kun je luisteren naar collega Gerry Evers met het programma Focus. En daarin vanavond een heleboel lekkere muziek natuurlijk, zoals je dat van hem gewend bent. En hij heeft vanavond een telefonisch interview met Pieter van Dijk en Merel Spikker. Dat gaat over een nieuwe locatie theatervoorstelling. Ik, een held 2026. En dit en meer vanavond in Focus met Gerry Evers op Radio Ideaal. Nou, stappen we even over naar de programmering. Er is vandaag vanaf 6 tot 8 was het ochtendgloren van 8 tot 10. Dit en dat van alles wat met Bjorn, Jespe, Jeroen en Jeannette. Van 10 tot 12 hits bij de koffie. En ik hoorde daar bij vanmorgen Hugo Heideman. Zo zal waarschijnlijk volgende week Johnny Reijnsen er weer zijn. Tussen 12 en 2 is het middagpoppie met Martin Bloemendaal. Was vandaag ook in de studio aanwezig hier. Tussen 2 en 4 de muzikale brouwerij met collega Rob de Brouwer. Ook Rob was er vandaag aanwezig in de studio. Gezellig Rob. En tussen 4 en 6 ondertekende Bert Semmelink met de muziekcocktail. Met gezellige, lekkere, gevarieerde muziek op de zaterdagmiddag. Zometeen na 6 uur tot 8 uur Ideaal Focus met Gerry Evers. Boordevol lekkere muziek en leuke wetenswaardigheden, interviews en gesprekken. En dan van 8 tot 12 de zaterdagavondparty, de beentjes van de vloer. Nou, gaan we even naar de zondagprogrammering. Vanaf 6 uur tot 9 uur de ochtendgloren, de zon die komt door de ramen, lekkere muziek erbij. Tussen 9 en 11 Gouden Groeven met Casper Zaalmink, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Lord Maris Heuren, het dialectprogramma op Radio Ideaal. En natuurlijk de leukste muziek. Dan van 12 tot 2 Veur in de middag, groetjes, felicitaties en verzoekjes. En dan van 2 tot 4 non-stop op Ideaal. Van 4 tot 6 De Swingende Middag met Bettine Hermans. Dan van 6 tot 7 in Achterhoek Totaal het informatieprogramma. Van 7 tot 8 is er Tussenuur met Casper Zaalmink. Lekkere muziek, varieerde muziek op de zondagavond. Van 8 tot 10 is tijd voor Sterk Zondagswerk met René Regelink. En natuurlijk het plaatje Raad waar die staat. Dat al jarenlang op Radio Ideaal draait. En dan vanaf 10 uur wederom de Ideaal Jukebox. Lekkere muziek om mee in slaap te vallen, dat zou kunnen. Tot zover deze informatie. Verder met muziek. We doen dat met de Police. Lekkere gouden ouwe. Every breath you take.

0: Lekker muziek van The Police, Every Breath You Take. En we hebben even nog wat gezellige mensen in de studio. Luister even voor de mensen die jullie aanwezig zijn.
1: Yeah!
0: Gezellig. Die hadden ook nog een verzoekje. Ze wilden graag een nummertje horen van Normaal. Het had even wat voet in de aarde om het goede nummer te vinden. Maar we hebben er eentje bij gevonden. En die was speciaal voor Douwe Dijkstra Normaal. Met het nummer Deur Donderen. En je hoorde hem in de live uitvoering. Speciaal voor jou dus. Douwe Dijkstra.

blijf lekker de muziek. Dit van Queen, The Kind of Magic. 1986, 10 weken lang stond hij in de hitlijst en bereikte nummertje 17. Je zou denken dat hij hoger zou hebben gestaan, maar goed, helaas niet. Daarvoor zat Normaal in Deur Donderen in de live uitvoering. En dat was op speciaal verzoek van een jonge studiogast die wilde dat even horen. Nou, dat hebben we natuurlijk even aan voldaan. De Police draaiden we ook nog in Every Breath You Take. Zo, het zit er al bijna weer op, mensen. Nog een paar nummertjes te gaan en dan zit het programma er weer op. We gaan eruit met Ferry de Lits. We gaan verder met Ferry de Lits. Even lekker feestje bouwen. Baco in Monaco. Beentjes van de vloer, mensen.

Lekker duizelig nummertje deze van Amigos en die legende van Babylon. En daarvoor zat Ferry de Lits en Baco in Monaco. Lekkere meezinger. Zijn laatst verschenen single, als ik me niet vergis. Zo, we gaan afsluiten, mensen. Het programma zit er weer op voor vandaag.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Daar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak

0: vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, radio ideaal.
3: Focus. Gerry Evers.

was natuurlijk het startnummer zo'n beetje van deze Focus editie op deze zaterdag 11 juli 2026. Een hele goede avond, zoals gezegd. Welkom bij een nieuwe zomerse editie, mag je wel zeggen, van Focus op Radio Ideaal. We hebben vandaag een heerlijke mix voor je klaarstaan. Zeker weten, van Fleetwood Mac tot Zas. En van Mo tot Jarabee de Polo. Allemaal muziek die perfect past bij deze warme juliavond. Daarnaast hebben we nog een interview. De telefoon is wel te verstaan met Pieter van Dijk over een theateroptreden van Ik een Held. En dat is een nieuwe locatie, een theatervoorstelling van theatergroep Smeedwerk. De voorstelling gaat over een verhaal over afverwachtingen, vrijheid en de rol die je speelt of misschien wel moet spelen. Blijf erbij, leun lekker achterover. Dit wordt 2 uur lang Focus met muziek, verhalen en inspiratie. Mijn naam is Gerry Evers. Ja, zoals gezegd, dat en nog veel meer. Muziek van Fleetwood Mac tot Sas tot Mo. Nou, die gaan we maar eens even draaien. Mo, ik had er nog niet zo gauw van gehoord, maar dat zegt meer iets over mezelf dan over iemand anders. Of over de acties, moet ik zeggen. We draaien de herkenningsmelodie langzaam een beetje weg. En we gaan over naar Dat heb jij gedaan van Mo.

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mo, met dat heb jij gedaan. Lekker singer-songwriter liedje trouwens wel. Lekker om er wat rustig van te worden. Of ja, in ieder geval. Het was vandaag hier een geweldig mooie dag bij de studio van Radio en TV Ideaal in de Stationstraat hier 32A in Zelhem. Want namelijk de Zelhemse zomerfeesten, die zijn momenteel nog bezig. En vandaag was er overdag een braderie. Nou ja, je kent het wel een beetje, de braderie. Hoewel er wel wat veranderd was in zeg maar de nieuwe opstelling van binnen de gemeente, binnen de dorpskern, dat moet ik zeggen. Dus er was wel wat veranderd. Niet overal stonden steentjes en waren plekken nog leeg of zo, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. En misschien is de braderie op zich wel een klein beetje achterhaald of zo, maar dat maakt ook niet uit. Vanavond is er nog een feestje gaande, ook hier in Zelhem, midden op het plein. Live muziek natuurlijk en de terrassen zijn open. Gewoon lekker genieten van deze mooie zomerse dag, want daar is het zeker. Ja, en wat is er dan nog meer te doen in Hengelo, Gelderland? Kunst in het park of zoiets. Lokale kunstenaars die tonen werk, schilderijen, keramiek en fotografen. Dat is ook allemaal nog vandaag. In Vorden is de avondrondleiding van Kasteel Vorden. Dat is een extra rondleiding met verhalen over de geschiedenis van het kasteel. Dan gaan we even naar de zondag. Want de zondag is de IJsselfietstocht in de gemeente Bronckhorst. Of populaire recreatieve route. Tussen Steenderen, Bronckhorst en Doesburg. Misschien wel de moeite waard. In Keppel is een openluchtconcert in de Oude Kerk. Akoestisch optreden door lokale muzikanten. En in Zelhem de zondagmarkt op het Dorpsplein. Streekproducten, brokanten, kleine foodkraampjes. Nou weet ik niet precies of dat wel juist is. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met de zomerse... Ja, de Zelhemse zomerfeesten. Dus dat is zondag het vervolg. Pubquiz is daar ook nog. Dus dat is allemaal wel hartstikke mooi. We gaan lekker weer even een plaatje draaien. En dat is Down on My Knees van Ayo.

0: Soda.
1: Cesaria Evora.
0: Soda is net even
1: klaar. Je zag de Barefoot Diva uit Kaap Verdië. Met Soda, zoals ze dat zingt. Ja, zou je denken, ja, focus, dit soort nummers. Jazeker, want het is zomersweer. En een beetje frisse muziek is altijd wel fijn om te draaien. Dit was trouwens haar bekendste Morna-lied. En dat is een stijl die je kunt zien als Kaapverdische blues. Melancholisch, warm en vol heimwee. Zodat het gaat over een lang verlangen naar huis, naar mensen die ver weg zijn. En dat typische gevoel van gemist dat iedereen eigenlijk een beetje wel kent. En dat ook allemaal in focus. Ja, ik was nog even bezig om wat nieuwsberichtjes te vertellen. Daar ga ik nu nog even een klein stukje mee verder. Zoals gezegd, want in Vorden, oh, dat had ik gehad. Avondrondleiding Kasteel Vorden. Maar morgen, en dan is er in Bronckhorst een IJsselfietstocht. Een populaire recreatieve route tussen Steenderen, Bronckhorst en Doesburg. Keppel is het openluchtconcert in de Oude Kerk. Akoestisch optreden had ik volgens mij ook al gezegd. We gaan naar maandag in Hengelo, Gelderland. Bibliotheek in loopmiddag. Thema is zomerse leestips, rustige activiteit, leuk om te noemen. Steenderen, daar is ook wat te doen. Summer Splash zwembadavond. Extra lange opening met muziek en activiteiten voor kinderen op het zwembad in Steenderen. En in Vorden, daar vindt de avondwandeling de Vier Bekenroute. Natuurwandeling met gidsen door de Vier Bekengebied. Nou ja, dat is toch altijd wel leuk om wat te weten. Mocht je nog denken van, nou, ik wil wat meer informatie erover, kijk dan even op onze website www.radioideaal.nl en dan nieuws. Want dan kun je alle, oh nee, nieuws, agenda moet je naartoe. Dat is het, naar agenda. We gaan lekker met fijne muziek. Het is een heel gevarieerd programma vanavond. Dit is Chris Stapleton met Starting.

ervan vinden wat je wil. Starting Over, Chris Stapleton. Wel een heel fijn nummer. Althans, dat vind ik. En ja, ik ben natuurlijk een beetje gekleurd voor wat betreft de muziekkeuze vanavond. Ik weet niet of je op de social media hebt gezien dat Focus een technische versterking zoekt voor dit programma. Wat ga je dan doen? Nou ja, weet je, de knoppen bedienen, dat is het belangrijkste. Zorgen dat die microfoon tijdig open staat. Je gaat de muziek draaien die in dit programma, zeg maar, wordt gepresenteerd. Zoals gezegd, de microfoontechniek. Je verzorgt de microfoontechniek bij interviews en gesprekken. En dat wil zeggen openzetten, dichtzetten, dat soort dingen op tijd. Maar wat je ook gaat doen is gasten ontvangen. Want het programma Focus heeft regelmatig gasten, studiogasten. Waar we gesprekken mee hebben over allerlei onderwerpen die zich in de regio plaatsvinden of bezighouden. Dus dat doen we dan ook. Je draagt bij aan een soepele, gezellige en professionele uitzending. Dat is wat we zoeken. En wie zoeken we dan? Nou ja, het valt eigenlijk wel mee hoor. Een beetje affiniteit met radio is wel van belang. Met muziek ook en met de techniek natuurlijk ook. Je moet het leuk vinden om dat te doen. Een beetje sociaal, gastvrij, naar de studiogasten, dat is ook wel belangrijk. En rustig en alert tijdens de live uitzending. Soms is het wel eens een beetje stressen en pieken op bepaalde momenten. Als je dat even meemaakt, dan valt dat ook wel heel erg hard mee. Betrouwbaar en teamgericht, dat is wel zo. Je moet in principe, het programma is van zaterdagavond van 6 tot 8. Dus mocht je dan meedoen, dan moet je ook zorgen dat je er op zaterdagavond tussen 6 en 8 bent. En je kunt wel eens een keer afzeggen, daar gaat het niet om hoor. Maar betrouwbaar en teamgericht is wel belangrijk. En enthousiasme en leergierigheid is ook wel heel belangrijk. Mocht je nou belangstelling hebben, na dit gehoord te hebben, stuur dan een mailtje naar de Focus. Apenstaartje radioideaal.nl en dan nemen we sowieso contact met je op. Zoals gezegd, ervaring is mooi meegenomen, maar enthousiasme telt het meest. Zoals gezegd, heb je interesse, stuur ons een mailtje. Dankjewel voor de aandacht. We gaan lekker een plaatje draaien. Dit is trouwens Eefje de Visser met Startschot.

0: Eefje de Visser met Startschot. Dit kan trouwens ook een startschot zijn voor onze redactie om het regio nieuws te gaan mededelen.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en G4 werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethoudersvoordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken. Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Terborgseweg en Stationstraat in Doetinchem. Twee vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf wilde slaan. Mogelijk zag de bestuurder de twee fietsers over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. Een van de fietsers werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto. Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dit zijn Martijn Rutger en Tim Hakvoort. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berende, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Initiatief nemen voor de platbroodlessen voor basisschoolkinderen die sinds 2018 worden gegeven aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: De dag die begon met veel bewolking, dat in de loop van de nacht toch wel was binnengestroomd vanuit het noorden, noordoosten en de daarbij hadden we in de ochtend dus veel bewolking. Temperaturen begonnen met een graad of 15 tot 16. In de tweede helft van de ochtend kwam de zon er goed door en in de middag was het vrij zonnig. Het was ook een tijdje strak blauw. Later kwam er weer wat bewolking opzetten. Maar vanavond dan verdwijnt de bewolking weer. De temperatuur die liep op naar 29 tot 30 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond is het dan eerst ook nog zonnig en zal de temperatuur langzaam dalen. Rond middernacht zitten we nog met temperaturen van 18 tot 20 graden. En komen nacht koelt het uiteindelijk bij weinig wind af naar een graad of 16. De zondag die verloopt ook volop zonnig, al is er wel wat sluierbewolking mogelijk. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en dan wordt het 30 tot 31 graden. Maandag opnieuw een zonovergrote en warme dag met tropische temperaturen die uitkomen op een graad of 31. In de avond is het dan ook weer een tijdje aangenaam, maar ook de nacht die verloopt weer lekker met temperaturen van rond de 16 tot 17 graden. Dinsdag ook nog redelijk wat zon, woensdag wat meer bewolking, maar beide dagen wordt het nog tropisch warm met 30 tot 31 graden. Donderdag zien we wel geleidelijk aan wat meer bewolking, al zal de temperatuur nog wel uitkomen op 29 tot 30 graden, maar het zal wat drukkend warmer aan gaan voelen. In het zuiden van het land kan een enkele regen- of onweersbui vallen, bij ons blijft het nog droog en zoals gezegd zal het de dag door drukkend warm aanvoelen. Vrijdag dan wordt het geleidelijk aan wat anders, temperaturen lopen nog wel op naar een graad of 28, het is dan ook drukkend warm, maar in de avondperiode neemt de kans op enkele regen- of onweersbui toe. En ook in het weekend kan er een enkele bui vallen. Temperatuur ligt dan in het volgend weekend zo rond de 25 graden overdag.
1: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

zo'n nummer om een beetje mee te neurien. Sunrise van Norah Jones. Dat ook allemaal in ideaal focus, want daar luister je naar. Ik zei straks van ja, we zoeken wel een technicus, maar wat we ook kunnen doen, en dat is ook belangrijk voor het programma Focus, dat jouw verhaal in de schijnwerpers komt. Dus mocht je een evenement organiseren of heeft jouw vereniging iets bijzonders te melden, treed je op met een band, koor of harmonie, wil je aandacht voor onderneming of instelling, dat kan allemaal in Focus. Stuur dan een mail naar focus@radioideaal.nl en dan nemen we contact met je op en maken een afspraak wanneer je in de uitzending kunt komen. Het is een live uitzending, elke zaterdagavond van 6 tot 8. En je bent daar van harte welkom als gast. En ja, ik zou bijna zeggen, jouw nieuws, jouw verhaal, jouw podium op Radio Ideaal. Nou, dat is toch een mooie slogan, of niet? Kijk daar zeker vooral op onze website en daar vind je heel veel informatie wat voor jou van belang kan zijn als je een keer in ons programma wilt komen. We gaan lekker met muziek verder. Het is een beetje zomerse avond. Je droomt wel eens lekker weg. En dat doet Fleetwood Mac met Dreams.

0: daar kun je toch niet stil bij blijven zitten, lijkt mij. El Talisman van Rosanna. Nou ken ik haar niet, dus ik heb even wat opgezocht. Maar het komt van haar doorbraakalbum Lunas Rotas uit 1996. Een plaat die in Spanje gigantisch werd. Rosanna staat bekend om haar warme akoestische sound en haar positieve energie. Nou, dat mag je zeker wel zeggen. En op een zomersavond zijn dit soort nummers wel fijn. Overigens, dit is wel een gevoelig nummer. Suzanne en Freek met Kwijt.
1: Eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

samen met jou in een restaurant, ja. Hoe krijgen ze voor elkaar? Toch hartstikke goede nummers wie die gasten schrijven. Suzanne en Freek natuurlijk. Ja, tot het nieuws van 7 uur. Dance Little Sister, Torrance Trender. We zijn na 7 uur weer terug. Ik hoop je dan weer te treffen.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt voor rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht.

0: maaltijdservice van ETD. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar etd.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: nou, als dit geen lekker zomersplaatje is, dan weet ik het ook niet meer. Je veux van het bandje Zas, drie dames. En in deze sfeer mag dat allemaal. Welkom bij het tweede uur van Focus op jouw radiostation Radio Ideaal. En ja, we hebben ook een gast vanavond. Het is wel niet fysiek in de studio aanwezig, maar telefonisch. En dat is Pieter van Dijk. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond, Gerry.
0: Fijn dat je ons even te woord wilt staan, want waar gaan we het over hebben? Ja, want we hebben het over een theatergroep en dat heet Smeedwerk. Die deze zomer brengen zij een nieuwe locatie theatervoorstelling Ik een Held. En dat is een indringend koningsdrama over de innerlijke strijd van koning Willem II. Als ik het goed zeg, Pieter.
1: Ja, beter had ik het niet kunnen zeggen.
0: Nou, hartstikke fijn.

0: Ik ben toch een beetje goed voorbereid.
1: Ja,
0: Pieter, eerst maar even een vraag over smeedwerk als groep, zeg maar, hè? Als theatergroep. Jullie werken met een klein team, veel fysieke inzet heb je, staat op de website. Wat maakt jullie manier van theater maken zo uniek?
1: Dat is eigenlijk denk ik de verbeelding. Dus we zijn altijd wel erg bezig met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk vertellen. En dat we de acteur centraal zetten. Dus we zijn niet van de toeters en bellen. We zijn van, wij moeten hard aan het werken om onze voorstellingen, onze teksten, onze mise-en-scène goed in te studeren. Mm-hmm. Maar het publiek, daar vragen we ook wel wat van. Dus het is niet dat ze zomaar achterover kunnen leunen. Het vraagt ook een soort, een inspanning om te kijken en te beleven. En wij spelen eigenlijk vanuit die verbeelding.
0: Ja, ja. Dat is wel een heel apart concept dan, denk ik, of niet?
1: Ja, nou ja, ik denk dat theater sowieso altijd wel iets met verbeelding te maken heeft. Ja. Maar wij willen geen voorgekoude dingen. We willen geen enorme... je hebt van die musicals, dan wordt alles zo aangekleed.
0: Ja.
1: Dan hoef je als publiek eigenlijk alleen maar te consumeren. En dan ga je achteroverleunen. En wij maken voorstellingen waar een publiek naar voren beweegt. Omdat ze willen weten hoe zit het precies. Dus dat ze niet hapklare brokken voorgeschoteld krijgen.
0: Je probeert
1: maar dat ze ook actief meegaan in de beleving van, in dit geval, koning Willem II.
0: Ja, je probeert ze echt erbij te betrekken, zeg maar. Ja. Heb je daar misschien een concreet voorbeeld van? Van hoe doe je dat dan?
1: Nou, we hebben natuurlijk in 2024 hebben we het eerste deel van de trilogie gespeeld. Dat ging over koning Willem I. En dat heette Ik Alleen, deze tweede koning, dus eigenlijk de zoon van koning Willem I. Dat heet nu Ik een Held.
0: Ja.
1: Die spelen we met maar 5 spelers, maar er zijn wel 10 rollen. Dus weet je, daar begint het al. We spelen meerdere rollen per acteur. We voegen een koor van 9 jongeren aan toe die ook meespelen. En dan niet koor in de zin van zingen, maar meer dat het een soort ensemble is.
0: Mm-hmm.
1: Die de dromen en de reflecties die Willem in zijn hoofd beleeft gaan vormgeven.
0: Ja.
1: En dat is redelijk abstract, maar als we de code eenmaal neergezet hebben aan het begin van het spel, dan gaan mensen daar, is onze ervaring heel vlot in mee.
0: Ja, mooi is dat, ja. Ik noem even de website voor onze luisteraars. Daar kunnen ze ondertussen, rustig even, als ze toch op internet zitten, even kijken wat dat erin is. Dat staat op www.smeedwerk.nl. Daar kun je alle informatie vinden. En je kunt ook de teamsamenstelling, zeg maar, als je dan even op team klikt, dan zie je ook de spelers, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je daar iets over zeggen?
1: Wat nog belangrijker is, Gerry, is ook nog een www.smeedwerk.nl / kaartverkoop. Dat is ook superbelangrijk.
0: Maar daar gaan we het zo zeker nog even over hebben, hoor. Ja.
1: Maar over de spelers, die staan erin. We zijn met z'n 5. De rollen die wisselen wel, al naar gelang de voorstelling aanpakken. Vorig jaar speelde Jorn Snelting bijvoorbeeld de zoon van Willem I en hij speelt nu de koning. Dus hij heeft nu de leidende rol, zou ik maar zeggen, of de dragende rol.
0: Ja.
1: Hij is ook de enige die geen... en trouwens ook samen met zijn vrouw, die door Merel Spikker gespeeld wordt, Anna Polona. Zij wisselen niet van rollen. De andere 3 wel.
0: Ja. Pieter, is het nou ook zo dat je dat, als ik dat wil bezoeken, hè, dat ik me wat moet voorbereiden over een stukje historie en een stukje, moet ik zeggen, Willem II geschiedenis of dat soort dingen? Of valt dat mee?
1: Ja, dat kan. Ik bedoel, lees daarover. Wat je ook kunt doen, ga je gewoon maandag naar de sneak preview komen in het Amfion Filmhuis. Dat is het vroegere de Gruitpoort.
0: Ja,
1: dat
0: is in Doetinchem.
1: Ja, klopt. En daar geven we een soort acte de présence. We spelen daar een aantal scènes van de voorstelling. Maar daar is ook aanwezig Maria Driessen. En zij is historica. En zij vertelt in 3 kwartier geeft zij even een beeld van wie die Willem II in de historie is geweest.
0: Okay.
1: Hij wordt de held van Waterloo genoemd. Nou zijn er de meningen best wel over verdeeld.
0: Ja.
1: Maar dat zou interessant zijn om. Maar je hoeft niet je te verdiepen in de geschiedenis, want Bij stoffen de geschiedenis, we pakken de geschiedenis wel als uitgangspunt, maar we stoffen hem wel af naar deze tijd.
0: Ja, een beetje moderniseren hoort er wel bij dan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nog even een vraag, hè? Want jullie werken eigenlijk vanuit verbeelding, om het zo maar even te noemen, want dat gaf je net ook aan. En met een minimum aan middelen, hè? Want hoe beïnvloedt dat eigenlijk de manier van repeteren en spelen? Want is dat behelpen of hoe gaat dat?
1: Ja. We beginnen eigenlijk met repetities. Ja, hoe wij werken is dat we vanuit de vloer stukken tekst die ik in dit geval geschreven heb samen met Merel Spikker, die gooien we op de vloer en kijken of die scènes werken. En die stellen we met de spelers, stellen we ze bij. Dus in die zin zijn onze acteurs niet echt acteurs, maar meer theatermakers. Ik heb als regisseur ook hen nodig om te ervaren of die scènes werken. Dus het is niet zo dat de tekst in beton gegoten is. Bekijken op de vloer. Ik geef terug. De spelers kijken vanuit hun eigen personages. En dan maken we na een aantal repetities maken we er een compleet script van.
0: Ja, oké, begrijp het. De voorstelling die houdt eigenlijk ook wel een beetje het publiek een spiegel voor, hè? Tenminste, als ik dat zo begrijp.
1: Tenminste, ik denk dat alle voorstellingen dat wel op een bepaalde manier doen. Maar dit is wat we met Ik Alleen gedaan hebben in 2024 met Koning Willem I. Daar hebben we eigenlijk de koning laten zien van vlees en bloed. Hè? Je krijgt een kroon op je hoofd en dan moet je voldoen aan allerlei protocollen.
0: Ja,
1: maar ja, wie is eigenlijk die mens achter die koning? Ja. En dat geldt eigenlijk voor dit stuk ook. We willen eigenlijk Willem neerzetten op een menselijke manier. Hij zit in dat keurslijf.
0: Ja.
1: Zijn vrouw houdt hem daar ook, Anna Polona houdt hem daar ook stevig in. Maar ja, Willem begint op gedurende het stuk ook wel een beetje te twijfelen waar hij ingeworpen is.
0: Ingeduwd is, min of meer. Ja.
1: Wel, dus hij komt in een soort innerlijke strijd tussen de plicht die hij moet uitvoeren en zijn persoonlijke, wat hij eigenlijk zelf wil. Want daar is hij eigenlijk nooit, hij is natuurlijk ook dat heldendom heeft hij toegeworpen gekregen, de held van Waterloo, standbeelden, kastelen, alles. Hij kreeg een bruid uit Sint-Petersburg.
0: Ja.
1: Maar hij komt er langzamerhand achter van, oké, maar wie ben ik dan?
0: Nou, en dat is ook waarschijnlijk wat het publiek zal vragen, hè, de bezoekers.
1: Dat hoop ik wel. Ik hoop dat ze met zo'n vraag de voorstelling weer uitlopen.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Welke vragen hopen jullie dat de bezoekers meenemen naar huis? Nou ja, je hebt net al wat antwoorden gegeven. Van wie is de man achter Willem II ook wel, hè? Dus dat waren toch wel belangrijke antwoorden.
1: Ja. Het is niet zo. Het zijn natuurlijk, je kunt op allerlei verschillende manieren deze Willem kijken. En iedereen zal er misschien een andere mening over hebben. Het is leuk om daar achteraf. Hè. We zijn natuurlijk, na de voorstelling zijn we als acteurs. Zijn we er ook om met het publiek te sparren over, goh, wat heb je nou eigenlijk gezien? We drinken dan niet, we drinken koffie, thee vooraf, maar ook een biertje of iets anders achteraf.
0: Ja.
1: En dan is het superleuk om te ervaren wat ze hebben gemerkt, wat hun bij hun is bijgebleven.
0: Ja, en dan neem je ook wel weer dat soort opmerkingen mee of zo naar een voorstelling. Niet dat er kritiek is of zo, maar.
1: Weet je, als regisseur ben je natuurlijk het eerste publiek. Maar het is heel spannend om straks 6 augustus hier in Bredevoort voor het eerst voor 100 tot 120 man de eerste voorstelling van 9 te spelen.
0: Ja.
1: Dan is het altijd kijken. Naar de première toe is het spanning. En we moeten kijken of dat ritme er is. En zo'n voorstelling gaat anders werken als er 120 paar ogen meekijken.
0: Ja, nou, dat lijkt mij ook wel, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Dus het heeft invloed op de spelers en op de spelers onderling, op het publiek, hoe reageren ze? Het is buitenlucht natuurlijk. Dat heeft allemaal invloed.
0: Hoe zitten jullie erin op dit moment? Ja, spannend wat je al zegt, maar wel met heel veel zin natuurlijk.
1: Ja, we zijn nu, maandag gaan we weer repeteren in de Gruitpoort of in het filmhuis Amphion. We zijn met het vierde bedrijf bezig, dat is het laatste bedrijf. Dus we hebben alle, er zijn 4 bedrijven. We hebben de eerste drie bedrijven goed doorgewerkt. Na maandag geven we een klap op de tekst. En dan gaat iedereen zijn tekst leren. En dan hebben we nog een maand om alles in mise-en-scène en ritme en intenties en intonaties om dat in, allemaal in te gaan kleuren.
0: Ja, ja. Ik was even in de agenda aan het kijken, maar er staat nog oude informatie in volgens mij. Dus, maar goed, dat maakt niet uit. Even als kijkers daar kijken, dan er staat nog wat oude informatie. Maar goed, dat maakt niet uit, Pieter. We gaan even
1: verder. In jouw agenda of in onze agenda?
0: Nou, nee, ik zit in de smeedwerk.nl agenda te kijken. En daar staat in maart, 17 maart, een workshop voor jongeren. Ja. En voor de rest zie ik eigenlijk niks. Maar goed, dat kan aan mij liggen hoor. Dus,
1: Ja. Nou, je moet eigenlijk naar www.smeedwerk.nl/kaartverkoop. En daar zie je alle data over. En dan kun je op drie locaties kiezen. Hè, want we beginnen hier in Bredevoort. Dan gaan we in première in een vestingpark in de open lucht. Dan gaan we richting Landvoort, Huis Landvoort in Mechelen.
0: Ja, Mechelen,
1: en,
0: ja.
1: Het volgende weekend gaan we naar Kasteel Middachten.
0: Middachten.
1: Dus, ja, dan gaan we dit steeds drie keer spelen.
0: En dat is in de Steeg, Middachten weer. En ik noem nog even, want in Bredevoort beginnen jullie op 6, 7 en 8 augustus.
1: Klopt, ja.
0: Dan gaan jullie naar Landvoort, Huis Landvoort in Mechelen. Dat is 13, 14 en 15 augustus. Ja. En vervolgens naar Kasteel Middachten in de Steeg. En dat is dan op 21 en 22 augustus.
1: Ja, en 20 ook nog. 20, 21.
0: Oh, sorry. Ja, heb ik niet genoemd. Dat had ik even over het hoofd gezien. om 8:30 beginnen de voorstellingen. En nou gaan we even naar de kaarten toe. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
1: Ja.
0: Ook via de website kun je gewoon kaarten bestellen, kopen, hè?
1: Ja, dat klopt. Je wordt eigenlijk via die website Smeedwerk 6 kaartverkoop, word je naar de drie locaties geleid. Of kom je eigenlijk in een soort ticketsysteem. En daar kun je kaartjes bestellen voor alle drie locaties.
0: Het zijn ook wel bijzondere locaties, hè?
1: Ja, dat hebben we de vorige keer ook bij Ik Alleen ook wel gemerkt. Dat voegt wel echt iets bijzonders toe. Buitenlucht sowieso. Maar het zijn gewoon prachtige plekken. Dus
0: ja.
1: We zijn er blij mee dat ze deze plekken weer toestemming hebben gegeven om dat ze ons willen ontvangen. Want als je geen zo'n plek niet hebt, dan wordt het toch al een stukje kaler. Zeg maar.
0: Ja, want hoe werkt dat logistiek en zo, met techniek en geluid? En is dat allemaal buiten, is dat allemaal te doen? Of,
1: Nou, het is goed dat je erover begint, want we zoeken nog vrijwillig.
0: Oh!
1: Want het is wel houden en keren in cultuurland. Misschien heb je er iets van meegekregen, maar
0: ja.
1: het is sappelen. Wil je dit soort voorstellingen maken, dan leun je in ons geval best behoorlijk op de resetten. En dat is best risicovol. Dus we moeten gewoon veel kaarten verkopen, willen we kiet kunnen draaien.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, dus dat is wel aan de hand.
0: Nou, Pieter, hebben we alles gezegd? Of wil je nog wat kwijt? Mensen moeten natuurlijk komen.
1: En, komen. En als ze een voorproefje willen hebben, want dat betekent dat sneak preview, dan kan dat dus aanstaande maandag. Om 7:00 beginnen we in de Gruitpoort, of dat heet nu Filmhuis Amphion. En om half 7:30 kun je inlopen en dan krijg je en van ons scènes en dan ontmoet je de spelers. Je ontmoet mij ook. en de 9 jongeren die meespelen, wat ook heel bijzonder is, want het geeft een hele andere dynamiek. We zijn eigenlijk met z'n 14e en dat staat dan allemaal op het toneel.
0: Ja.
1: Dus kom daar vooral heen, want dan kun je in ieder geval eventjes de sfeer proeven.
0: Nou, dat is hartstikke goed gezegd. Wat dat betreft sluiten we hiermee af. Pieter, ik hoop dat jullie er heel veel succes mee hebben. Maar dat gaat volgens mij wel lukken. Maar plezier is ook heel belangrijk. Plezier is ook heel belangrijk, denk ik. Hè? Dus ervan genieten moet je zeker doen. Dankjewel dat je ons te woord hebt gestaan. Nog even voor onze luisteraars. Kun je nog even de website noemen? Mag jij doen deze keer?
1: Ja, dat is www.smeedwerk.nl. En dan de belangrijkste is /kaartverkoop. En Gerry, jij bedankt dat jij er even aandacht aan hebt willen besteden. En ik zag op Facebook ook allerlei dingen langskomen op jullie Facebookpagina.
0: Jazeker.
1: Dus dat helpt ook.
0: Nou, mocht je nog eens een keer wat hebben, dan houden we zeker sowieso contact. Ik heb nog een beetje een passend plaatje bijgezocht van John Mayer in The Blood. Ik weet niet of je die kent, maar die past wel een beetje. Dat gaat ook over, over gevoel en over vrijheid en over identiteit en dat soort dingen. Dus ik denk van, dit is misschien wel een beetje passend.
1: Ja, dat heb je goed gedaan.
0: Oké. Pieter van Dijk, dankjewel.
1: Dankjewel. Fijne avond.

goed dat de microfoon niet open stond. Je kunt lekker met blaren met zo'n nummer. The War on Drugs is de band met het nummer Red Eyes. Een nummer dat eigenlijk de typische mix heeft van Americana, Indië, Indiana, Indië muziek en een beetje Bruce Springsteen-achtig zit er ook wel weer in. Hoor. Het komt van hun doorbraakalbum Lost in the Dream uit 2014 alweer. Een plaat die ze wereldwijd op de kaart zetten. Hartstikke mooi. Red Eyes. We gaan naar een wat Franse variant. Christine and the Queens. Christine and the Queens. Met het nummer Saint Claude. Een Franse artiest die pop, theater en performance samenbrengt in een heel eigen stijl. Dit is het nummer Saint Claude.

Concert at Sea 2023 editie. Want volgens mij was het vorig weekend of zo. Van Bluff. Horizon was natuurlijk van Bluff. Dat had je wel gehoord, denk ik. Het is gewoon een publieksfavoriet. Die Zeeuwse energie die ze erin stoppen. Brede geluid. Publiek dat helemaal meeleeft. Het is gewoon een hartstikke mooie uitvoering van een echte Nederlandse klassieker. Dat mag je eigenlijk inmiddels wel zeggen. En dat is wat we nu gaan draaien. Is dat wel iets anders, denk ik. Maar Stromae. Daar gaan we. Die gaat nu een nummer voor ons brengen. En dat heet Santé. En dat is eigenlijk een ode aan alle mensen die werken. Terwijl anderen lekker feesten, doorzakken, dat soort dingen. Het is een lekker ritmisch speels nummer. Typisch Stromae. Slim, muzikaal en vol karakter. Een heerlijke track met een knipoog. Dat is het natuurlijk wel. Hier is Stromae.

Ja, dat was Milo. Ik dacht van, er komt nog wat achteraan, maar dat is niet zo. Dit was natuurlijk zijn doorbraaknummer uit 2006. Akoestisch herkenbaar, lekker warm muziek. Open sound, waar Milo eigenlijk wel sterk in is. Hij heeft wel meer goede nummers gehad. En wat mij betreft, een singer-songwriter vind ik altijd wel leuk. Ja, we gaan nog een paar nummers draaien, want de tijd zit er al zo weer op. Het is bijna 7:50, kwart voor acht geweest moet ik zeggen. En we gaan er wel een paar fijne nummers draaien, hoor. Van Xavier Ruud bijvoorbeeld, met Follow the Sun. En natuurlijk is hij een Australische singer-songwriter die natuur, rust en spiritualiteit in zijn muziek stopt. Dit nummer voelt een beetje als een ademhaling, zou ik bijna zeggen. Zacht, positief, perfect. Of voor een zomerse avond past dat wel. Xavier Ruud.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zomerse Focus editie. Ja, een beetje Franstalige muziek ertussendoor en zo. Dat is altijd wel eens een keer leuk. We hebben vanavond een mooie mix gehoord van muziek. Tenminste, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik mag dat ook zeggen. We hadden een mooi gesprek met Pieter van Dijk over Ik, een held. Een nieuwe locatietheatervoorstelling van theatergroep Smeedwerk. Weet je, voor de zekerheid, volgende week zijn we er weer. Natuurlijk op de zaterdag weer van 6 tot 8 met Focus. Dan nog even een korte oproep. Mocht je belangstelling hebben voor techniek en willen helpen in dit programma, dan kan dat. Stuur een mailtje naar focus@radioideaal.nl. Overigens zoeken we nog wel meer mensen voor verschillende functies. Dus mocht je belangstelling hebben, laat het horen. We zijn de volgende week weer, zoals gezegd. Dag!

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.